0: aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Belgium, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van The Dire Straits op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse Middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En er wordt korte nieuwsfeit uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.
2: Real classic and always feel good on Golden Oldies.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaat er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
1: Je hoorde Rob Oud.
4: Playing the greatest hits all day long. Golden oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zag er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs van Leer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog.
5: Is wel een verandering.
3: Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39e president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. En de Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurde in het Westen. Ennio Morricone.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterloo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader, Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwond er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweden.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Voor Paraguay zit het WK-voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïnse aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het schiereiland, waardoor de gevechten tekorten aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Every Sunday, from 8 to 8.

0: in you.
1: Hoe lief is dat, hè? I found my world in you.
0: I like it.
1: Ik ook. Hoi!
2: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
3: Good morning to you too.
4: Buenos días, también.
3: Guten Morgen aan dich auch.
4: Bonjour à vous aussi.
5: Buongiorno.
2: Goedemorgen aan jou ook.
5: Zalshanghao, 你也是.
2: Bon dia, tu también.
0: Zondag.

0: Ja, lieve luistervrienden, wat wordt het voor een dag vandaag? Ik kan het je nog niet zeggen. Ik weet in ieder geval wel dat de sfeermakers, de meermicro-sfeermakers, er weer helemaal klaar voor zijn om de komende uren mooie programma's voor je neer te zetten. En ik hoop dat je nu luistert en blijft luisteren. De hele dag.
1: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: Met z'n drieën deden ze dit, ja. The Three Degrees. En het groot MFSB orkest. Dat zeg ik er altijd even bij, want ze deden het niet alleen met z'n drietjes. Giving up and giving in.
1: Climb aboard the love ship. The sound of Mi Amigo. With love and good music. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.
0: Da-da-dum. Ja. Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent en wilt luisteren. En dat je dit tot je favoriete radiostation hebt gemaakt. Golden Oldies Radio. Altijd goed. En kijk eens wie we hier hebben. Linda Lewis. En ik vraag aan haar, wat vind je van mij?
2: Jij.

0: beetje ondeugend, hè? Ja, dat moet ik toch eerlijk zeggen. Dat kan allemaal niet meer. Zo,
1: nee. Nappalier is in. Nappalieren overhemden, nappalieren jasjes, nappalieren jacks, extra strak gesneden, in de meest fantastische kleuren en modellen, koopt u bij Erdi.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. Mm-hmm. En hebben uitsluitend een historische waarde.
0: En dan, tijd voor dit. Oh, een lekkere gauwouw. Roy Orbison is hier. Wie kent hem niet, zeg ik dan. En hij zingt...

0: Trendline was dit. Van lang geleden. Oh, wat is dat leuk. Dansen met Mier in de morgen.
1: Mi amigo, hey.
2: Ook goedemorgen met Frans van der Drift bij Golden Oldies Radio.
1: Mi amigo.
0: Ze waren fris. Ze waren fruitig. Ze waren jong. Ja, en vandaag te horen in Ook Goedemorgen. De Bobby Sox met Let It Swing.

0: toen het Eurovisie Songfestival nog leuk was. Hè? Dan was het nog recht toe, recht aan. Let It Swing. Ze wonnen ermee voor Noorwegen. En dat is in 1985 gebeurd.
1: Golden oldies, hey. Ba-da-ba-ba-da-ba-ba-ba. Mi amigo, on a summer day.
2: De cover.
3: Cover.
2: Cover.
3: De cover.
2: De cover van de week.
0: Het was ooit een succes voor Marvin Gaye.
4: How sweet it is to be loved.
0: En vandaag hoor je de versie van James Taylor. How sweet it is to be loved by you.
4: How

0: Ja, Marvin Gaye zong het destijds, hoog in de hitparades. En dan heb ik het over 1964. En James Taylor vond het ook een mooi nummer. Ik ben het met hem eens, dat is het ook. En hij zong het dan op zijn eigen wijze in 1975.
1: Elke zondag, tijdens de lunch van 12 tot 2, Zout Water met

0: blijf erbij. Don't walk away. Ja, de legendarische Four Tops in de show. Hier en ook Goedemorgen. Maar ik raakte wel een beetje van buiten adem. Heb jij er ook last van?
1: De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.
0: Dan doen we het gewoon even wat rustiger aan. Huh? Mooie gevoelige plaatjes, ook in deze show. En ik dacht, misschien is het wel mooi om het een keer te doen met Randy Van Warmer. Hij was in de jaren 70 succesvol met dit nummer. In alle hitparades all over the world. Just when I needed you most.

0: jongens, de Four Tops riepen nog zo: don't walk away. Ja. En dan gebeurt er zoiets, hè? Al fijn, over liefde en over verdriet kunnen hele mooie plaatjes gemaakt worden. Dat bleek weer.
1: Belangrijk kleuren TV-nieuws uit Den Haag. Bij Maassen, de allernieuwste Philips kleuren grootbeeld TV met 8 streltoetsen voor programmakeuze, voor je 2248 gulden. Of 3 jaar lang 89 gulden 30 per maand. Inclusief rente en een servicepolis tegen alle onkosten. Philips kleuren TV bij Maassen Westeinde Den Haag of Maassen Winkelcentrum Leidsenhagen.

0: goed, ja. Het was een samenwerking van Waylon, Jan Smit, Willem en Jan. En het nummer verscheen een jaartje of 4 geleden tussen jou en mij.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
3: Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Het lijkt elke keer alsof er een krasje in de plaat zit, zal ik maar zeggen. Maar dat zit dus echt zo in elkaar, dit. Van MC Hammer. And you can't touch this. Het is maar dat je het weet.

is mooi. Vorige week had ik ze ook in de show, maar toen met het nummer If You Leave Me Now. Toen was het de plaat met gevoel. Deze week kies ik voor deze van de formatie

bij een groot concert geweest van deze heren. Dat was in Den Haag, in het congresgebouw geloof ik. En toen was het geluid zo ontzettend hard dat eigenlijk het niet meer mooi overkwam. En dat heb ik altijd nog jammer gevonden, want ik was fan van dit soort plaatjes. En ik liet me ook graag verrassen. Baby, what a big surprise.

gaan weer gas geven. En dat doen we met deze club. Ken je ze nog? Archie Bell en de Drells. Hier zijn ze met Soul City Walking.

0: zijn van die leuke muziekjes waar je niet stil bij kunt blijven zitten. Nee, zeker niet bij Soul City Walking. Dat brengt ons in beweging in Nederland en België. Afgelopen week heb je op mijn Facebookpagina weer gestemd. En daarmee heb je bepaald wat straks de eerste plaat wordt in het tweede uur. En je hebt gestemd trouwens op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: luidkeels schreeuw. Je hoort daar iets schreeuwen. Wat een leuk nummer is dit, hè? Kleimans en Van Geel, zo heten die twee. Mi amigo, op je radio. Mi amigo, go, go. In de jaren 70 was deze man ook heel populair. En vandaag zit hij in het programma, in het eerste uur. Een uur trouwens dat ik speciaal draai. Niet voor de langslapers, maar voor de vroege vogels. Zoals jij en jij. En ook een beetje voor mezelf, als je dat goed vindt. En dan zeg ik tegen Johnny, roept u maar. Roept u maar.
1: Hing in
0: there. Moet wat harder schreeuwen. Hang on in there, baby.

0: blijf erbij. Nou, alsjeblieft, schat. Hang on in there, baby. Johnny was dat. The Sound of the 70s. Ja, daar loop ik telkens weer warm voor.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met Frans van der Drift. The Sound of the Amigo.
0: En weer terug in de tijd. Terug naar de jaren 60. Naar de tijd dat ik zo'n Spaanse broek had. Je weet wel, zo'n hoge. Met van die uitlopende pijpen. Ja, ja, ik geef het toe. Net als Sam en Dave. I'm a soul man.

0: From 8 to 8. Olé. Golden Oldies
1: Radio. Welkom in de tweede uur van Ook Goedemorgen. Dit is de plaat met de meeste stemmen van de afgelopen week. Neil Christian en...

0: zei de plaat met de meeste stemmen. En dat klopt. Ja. En heb jij gestemd op dit nummer, dan ben je blij. En dan zeg je gewoon vanuit je hart, that's nice.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: Afgelopen week hebben de meeste mensen niet alleen gestemd op That's Nice van Neil Christian. Nee, nee. Want deze haalde ook bijna 20 stemmen.

0: over dit soort nummers loop ik nog steeds warm.
1: En jij waarschijnlijk ook wel.
0: Anders had het nummer zoveel stemmen niet gekregen, zal ik maar zeggen. 19 stuks maar liefst. Voor Bee Gees. Ja, de Saturday Night Fever Chords pakten ons weer beet in dit nummer Staying Alive. Mi amigo, music all the way. En omdat er 50 mensen hebben gestemd, dat is trouwens een record deze week, kreeg ook deze plaat voldoende stemmen om te klinken. De derde, Abba is hier met Money, Money, Money.

0: Ja, in het leven. Je wordt er niet gelukkiger van, maar het is wel fijn als je het hebt. Money, money, money. Ja, en natuurlijk gaan we volgende week ook weer aan het begin van het tweede uur de plaat draaien met de meeste stemmen. En jij kunt weer los. Ga naar mijn Facebookpagina en stem op de volgende fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: The Rolling Stones. En ze rollen nog altijd, die steentjes, zal ik maar zeggen. Ja, een beetje rare woordspeling eigenlijk, Frans. Waarom doe je dat? Daar zit helemaal niemand op te wachten.
1: Lois, Lois, Lois, for girls and boys.
2: Lois corduroy jackets. Lois corduroy broeken. Lois jeans jackets. Lois jeans broeken. L-O-I-S, Lois. Zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois, for girls and boys.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historische waarde. Elke zondagmiddag van 2 tot 4, Pop Express met

0: Het doet de zon schijnen, toch? Daar is dit nummer ook voor bedoeld, hè? Boney M. En die dames maar roepen, I love you. Ja, ik hou ook een beetje van jullie natuurlijk, hè? En houden jullie ook echt een beetje van mij?
1: De hitkans van Frans.
0: Deze week heb ik gekozen voor deze Nederlandse zanger. Amar is hier. Oh, wat heeft hij een leuke nieuwe plaat. Hier is Stem in je hart.

0: een uiterst sympathieke zanger, Amar. En deze week zijn nieuwe single gekozen tot de hitkans van Frans.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.
2: Remember Mi Amigo 1976.
0: En terwijl dit klinkt, schenk ik voor mezelf nog even een kop koffie. Doe je mee? Of ben jij meer van de thee? Dat kan, hè? Ja. Zit je al aan het ontbijt? Ik moet altijd even wachten. Je kunt niet presenteren met je mond vol. Dat gaat nou eenmaal niet. Hier is James Brown en hij zingt over Woman.

0: Express met Joe Wells.
1: Straks dus pas, hè? Ja. En in zijn programma heeft hij natuurlijk zijn vaste rubriek weer.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En vandaag kan je kiezen voor Etta James met Something's Gotta Hold.

0: op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Op zijn Facebookpagina dus, hè? Dus niet bij mij kijken, nee, op zijn Facebookpagina. De Facebookpagina van Joe Wells. Ja, hij zit er klaar voor. En volgende week hoor je jouw keuze in zijn programma. En waar ik voor ga, ik kies een keertje voor Christina.

0: ze klinkt ook een beetje bezitterig. He is mine, he is mine.
1: Ja. My man is a sweet man. Dat was Millie Jackson.
2: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Goeie vraag.
2: En van harte gefeliciteerd.
0: Ja, we gaan maar eens even kijken welke Facebook-vrienden van mij vandaag jarig zijn en die ik mag noemen in mijn programma. Vanmorgen heb ik ze al een felicitatie op een Facebook-pagina gedaan. Maar daar blijft het niet bij. Nee, natuurlijk niet. We gaan vandaag ook eventjes kijken hier op Facebook. Maar, ik had net het lijstje klaar. Waar is die nu gebleven? Oh, hier. Mooi. Anja Mol is vandaag jarig. Ze geeft haar werkelijke leeftijd niet prijs, maar dat hoeft ook niet, hè? En datzelfde geldt voor Marina Domenchet. Ook zij heeft een feestje. Dan mag ik noemen Paul Walters. Ger Lammens, als ik goed geïnformeerd ben, is vandaag ook jarig. En wie heb ik nog meer? Kim Boekaert bijvoorbeeld. Ik zie dat de vrouwen vooral hun leeftijd niet prijs willen geven. Maar goed, de vrouwelijke kant van Steven Verbeek is kennelijk ook groot. Want hij zegt dat ook niet op zijn Facebookpagina. En de Stefan van Laken mag ik niet vergeten. Oh ja, natuurlijk. Er is er nog eentje jarig. En daar mag ik niet zo aan voorbij gaan. Ali Dijkens. Ze is een fan van mijn programma.

0: Zijn grootste hit.
1: Bange hart.
0: Ja, bang, bang.
1: Ja.
0: Ben jij wel eens bang? Echt waar? Voor wat dan?
1: Bang.
0: Of ga je me dat niet vertellen? Mag ik er naar raden? Ja, dat ga ik in ieder geval niet doen.
2: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met

0: dat is wel een beetje veel, hè? Thousand Mile Doe. Want dat is een legendarische song. En die hoort gewoon in Ook Goedemorgen.
1: Voor meubelen, groot en klein, moet je bij Jackie Arnoud zijn.
2: Sensatie.
3: Sensatie. Meubelen Jackie Arnoud opent op 1 februari aan de Ingelmunstersteenweg 126 in Oost-Rozenbeke de grootste meubelzaak van België. Meubelen Jackie Arnoud in Oost-Rozenbeke. Telefoon 056 66 86 86.
1: Voor meubelen, groot en klein, moet je bij Jackie Arnoud zijn.
4: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

0: Freek van Rooij met Ik geef me helemaal. Volgende week hoor je hem ook weer in Ook Goedemorgen. En dan is hij de hitkans van Frans met zijn allernieuwste. Ja, en daar heeft hij deze week een mooie video voor opgenomen, die je binnenkort ook door social zult zien. Die gaat over een mooie dame, over Monica.
1: Dit is een gratis tip van Golden Oldies Radio.

0: nou weten we het wel. Beach baby, beach baby, beach baby. Ik vraag me dan bij deze plaat af, wordt het vandaag weer strandweer? Als ik kijk naar de weersvoorspelling hier in de vestingstad Tholen, waar dit programma live vandaan komt en het internet op gaat, kan ik zeggen dat het een graad of 22, 23 gaat worden. Maar het is op dit ogenblik bewolkt en later op de middag verschijnt waarschijnlijk de zon. Ik wil er ook nog even deze draaien. Ook al zitten we in de laatste 8 minuten van het programma ook Goedemorgen. Ton loopt zich al warm langs de zijlijn, zeggen we dan altijd. Hè?
1: Ja.
0: Oh, mooi. 1976, weet je nog? De Steve Miller Band. Ze hebben vleugels. Fly like an angel.

wie wil dat niet, hè? Sommigen gebruiken er een speciaal drankje voor. Schijnt slecht te zijn trouwens. Maar ze denken dat ze er vleugels van krijgen. Fly like an eagle. Ja, het woord eagle kwam er net een beetje raar uit. Soms glij ik over mijn tong, zal ik maar zeggen. Dat komt wel eens vaker voor. Is een leeftijdsdingetje. Ja. Fly like an eagle was een heel mooi nummer van de Steve Miller Band. En dan ben ik toegekomen aan de allerlaatste voor vandaag.

De collega's zitten klaar. Ze gaan het van me overnemen. Dit was ook Goedemorgen. Elke zondag tussen 8 en 10 voor de liefhebbers, zal ik maar zeggen. De echte fans die dit soort plaatjes leuk vinden. En was dit het niet voor jou, dan is het misschien zometeen met Keukenpret wel goed. Bij Tonio, Antonio mag ik zelfs zeggen. En daarna komen de andere collega's nog voorbij. Bedankt voor het luisteren, nog een fijne dag. En tot volgende week, zeg ik.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een botsing tussen een motorscooter en een fatbike op plein 4045 in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde rond middernacht nadat honderden mensen de WK-overwinning van Marokko op Canada hadden gevierd. Volgens ooggetuigen reden beide voertuigen over de busbaan. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeval. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn drie mensen gewond geraakt. In Assen raakten twee personen gewond, van wie één ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte één persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. En voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales van het WK. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk treft donderdag Marokko in Boston. Dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig. Op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is een vraag die het overwegen waard is natuurlijk om er een antwoord op te geven. Maar ik zal het je zeggen. How high the moon? De afstand aarde-maan op dit moment is ongeveer 390.000 kilometer. Ja, die afstand varieert wel hoor. Afhankelijk van of het eerste kwartier is, of het laatste kwartier, of... En daarmee bedoel ik de stand van de maan, hè? Of volle maan. Ik kan je ook zeggen wanneer het volle maan is. Vorige week is het pas geweest. Het is de volgende keer op 29 juli. Waar ik ook van genoten heb, dat is uiteraard van het ontbijt deze ochtend. En vooral de aanwezigheid van Frans van der Drift op Golden Oldies.

0: heeft me wel gesmaakt, hoor.
1: Jan Schipper.
0: Ja, wat zou ik nu zeggen? Welkom, vrienden, bij...
1: Keukenbrett.
0: Ik heb alweer leuke liedjes voor je klaargezet om je tot 12 uur onder te dompelen in de sfeer van Mi Amigo zoals het vroeger was. Uiteraard met hits uit de 60s, 70s, 80s en af en toe ook eens een keer een wat recentere. En daarna gaat uiteraard de... ik wou iets zeggen, maar... telefoon even opnemen.

0: Blondie, 1978, Hanging on the Telephone.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Vrouwelijke DJ's opgelet. De discotheek Pasha in Playa de Aro zoekt een vrouwelijke DJ. En organiseert in verband hiermee een wedstrijd voor vrouwelijke DJ's op zaterdagavond 10 mei in de Tiffany's in Scheveningen. De winnares van deze avond gaat gratis naar Spanje om haar nieuwe werkgelegenheid te bekijken. Zorg ook dat u erbij bent op zaterdagavond 10 mei in de Tiffany's in Scheveningen.
0: Hey, ik ben toch ook een

0: Zoiets levert toch altijd hele mooie plaatjes op, hè? Clouds Across the Moon. Alleen jammer dat het nog 3 weken wachten is voor de volgende volle maan.
1: Ton Schipper, met een vakantieaflevering van Keukenpret. Meer muziek en meer...

0: Deze zanger kwam uit Canada en had een hit bij ons in 1971. Pagliaro, Loving You Ain't Easy.
1: Zeg, heren, Jan van den Broek is nu wel een autobandenspecialist. Maar hij verkoopt ook uitlaten, schokdempers, remmen, trekhaken en accu's. Ook tegen lage nettoprijzen. Bovendien geldt voor de montage altijd klaar terwijl u wacht. Ik vind het een veilig idee dat Jan bij hem in de buurt is. Want Jan van den Broek heeft filialen onder andere in Amsterdam, Haarlem, Zaandam, Hoofddorp en Weesp. Veiligheid door zekerheid. Bij Jan van den Broek.
2: Wie lijkt er zo op Flipper?
0: En nu als geheugentest een groep met een lange naam. Dave D, Dozy, Becky, Mick en Titch uit...

0: Er zijn dieren die ik leuk vind, zoals honden, katten, konijnen, alpaca's. Maar er zijn er ook waar ik een hekel aan heb, zoals slangen. En daar ging dit liedje over, A Snake in the Grass.
1: Dit is de tipper van Schipper.

0: In die tijd was het abnormaal dat mensen geen munt op zak hadden. Maar tegenwoordig, wie heeft er nog centjes op zak? Alles wordt betaald met een betaalpasje of met een smartphone. Willem, wat heb je grote handen? En intussen kijk ik naar mijn eigen handen en dan denk ik van... oei, die zijn ook niet bepaald klein.
1: Continuous favorites all day long.
0: Hoe zit het met jou? Ben je klaar voor wat steviger werk? Voor een portie rock and roll met status quo en de

0: blijft leuk om naar te luisteren, hè? Schitterend. Sad Sweet Dreamer van Sweet Sensation. Zoals je weet draaien we in Keukenpret ook regelmatig eens een nieuw liedje. Dit is een van de mooiste nieuwe van de voorbije weken. Meteor. Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Het was een raar liedje uit 1969. Het was vooral een hit in Amerika. Door Tiny Tim. En ondanks wat zijn naam zou doen vermoeden, hij was helemaal niet tiny. Hij was 1,85 meter, dus behoorlijk groot. Het liedje is een jaar of twee geleden opnieuw opgedoken bij ons dankzij TikTok. Daar werd het herontdekt en gebruikt in allerlei vreemde, grappige filmpjes. Tiptoe Through the Tulips with me van Tiny Tim. En nu

Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Tja, dat is misschien wel zo. En soms komen daar dan ook conflicten van. En die krijg je dan te horen in het nieuws. Zometeen om 11 uur het nieuws, het weer en het verkeer bij Golden Oldies Radio. En daarna ben ik nog een uurtje bij je voor het tweede deel van...

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Orientales is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. 2 inzittenden van een auto zijn vanochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 personen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. Dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig. Op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: pauze tijdens het nieuws. En ik dacht, het is een moment om een kopje koffie te halen. En toen ik het kopje zag vollopen, wist ik het meteen. Hè. Heaven must have sent you.
1: Keukenpret. Met Ton Schipper.
2: Ton Schipper. Met een vakantieaflevering van Keukenpret. Meer muziek en

0: heerlijk liedje voor onderweg. Maar dan mag je natuurlijk niet in de file staan. Onderweg naar het zonnige zuiden bijvoorbeeld. 2468 Motorway en de Tom Robinson Band.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Waar gaan jullie allemaal naartoe?
3: Naar Van der Goes in Noorddorp. Unieke tapijtcouponverkoop van uitsluitend merktapijt. Hoge kortingen, man. En een enorme keus. Ga er ook heen. Morgen al.
2: Ja, Van der Goes in Noorddorp, bij Delft. Dorpstraat 64. De grootste tapijtleverancier van de Randstad.
1: Iedere zondagmorgen van 10 tot 12. Keukenpret met Don Schipper.

0: dat er vannacht niet te veel wolken aan de lucht hangen, anders zien we geen sterren. The night has a thousand eyes. Probeer die maar eens te tellen.
1: Mi amigo.
2: Goedemorgen.
0: Soms wordt er mij gevraagd, hey Ton, heb jij lievelingsliedjes? Ja, tuurlijk heb ik lievelingsliedjes. Heel veel zelfs. En dit is er eentje van Al Cooper met Jolie.

0: tijd lang inwoner van Oostende geweest. Marvin Gaye. Heeft hij ook wat liedjes geschreven, zoals Sexual Healing. Dit was iets anders. Dit was Got To Give It Up.
1: Dit is de tipper van

0: toch wel heel bijzonder. Twee ex-Beatles, allebei boven de 80 en dan nog zo'n mooie muziek maken. Paul McCartney en Ringo Starr met Home to Us.
1: Once upon a time, there was this radio show, Cuckin' Brit, and its host, Ton Skipper. He

0: Als je nog niet wakker was, dan ben je het nu waarschijnlijk wel. Trouwens ook zo'n typisch liedje voor onderweg. Beckman Turner Overdrive en Roll On Down the Highway.
1: Gratis en voor niets bij de Kledingboxer kunt u bij aankoop van een herenkostuum diverse artikelen kiezen uit een grote collectie modieuze kleding. Zoals bijvoorbeeld een gratis regenmantel, japon, rok of winterjas. En wie denkt dat die kostuums dan wel dubbel zo duur zijn, vergist zich. Het zijn wel kostuums van topkwaliteit, klassiek gesneden of gedurfd modern, met en zonder vest. De specialist in betere dames, heren en kinderkleding noemt zich niet voor niets de Kledingboxer. In Hulst, Terneuzen, Sluis, Vlissingen en Goes.
2: Dit is het echte geluid van Radio Mi Amigo.
3: Van 10 tot 12.
2: Keukenpret.
3: Ton Schipper.
2: Bij Golden Oldies Radio.
4: But it's one.

tot gauw, tot over 7 dagen, want dan ben ik er weer met een vakantieaflevering van Keukenpret. Zometeen na 12 uur Ad Vlaming, daarna hoor je nog Erik Hendricks, Joe Wells en als hekkensluiter Wim van Egmond. Geniet nog van de sfeer van Mi Amigo.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Tienduizenden mensen hebben in de Albanese hoofdstad Tirana voor de 35e avond op rij geprotesteerd tegen de regering van premier Rama, corruptie en de bouw van een groot Trump-resort in een natuurgebied. Bij ongeregeldheden bij een politiebureau en het parlement zette de politie een waterkanon in en werden meerdere mensen aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, zoals op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten oponthoud. En op de N304 Apeldoorn-Ede tussen Hoenderlo en Otterlo is het oponthoud ook 10 minuten. En dat heeft te maken met de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio. Hey.

0: Een ideaal nummer op een ideaal moment, zo kun je het wel noemen. Dit was de Mi Amigo Lieveling van 5 juli 1975. Welkom, we zijn 5 juli 2026. Tom kreeg je met zijn keukenpret. En straks om 2 uur is er de Pop Express met Erik. Tussenin is er dit.
1: Mi Amigo.
2: Voor muziek stemt u af op Radio Mi Amigo. Voor uw aankopen kiest u GB Center. Uw geld is er meer waard, want GB Center is de ware prijzenkampioen. Aan alle afdelingen vindt u duizenden artikelen tegen permanente lage prijzen. Voedingswaren, kleding, huishoudapparaten, radio's en tv's. Alles voor iedereen en voor iedere dag. GB Center biedt u gewaarborgde kwaliteit op zijn voordeligst. Want uw GB Center is voortaan de prijzenkampioen.

0: Ze was natuurlijk niet alleen voor haar breakfast in bed. Nee, de hele bende van UB40 zat er mee in. Het moet haar een gezellig ontbijtje geworden zijn. Bij ons is het inmiddels tijd om naar de middag toe te gaan. Hè? Ja, ja, ja. Wij zitten hier aan de apéro. Het is een rosetje geworden. Ja, we kunnen ook niet anders zijn hier. Maar jij hebt misschien iets totaal anders. Misschien een apéro of nog iets anders. Het kan ook alcoholvrij zijn. Ik oordeel niet.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua salada con A.

Oldies Radio. Daar luister je naar met de Amigos op zondag en de ambiance van Petula Clark. We gaan het ietsje rustiger aan doen. Ja, even op adem komen om nog een slokje te nemen. Dat doen we met de Bee Gees.

had een mooie stem, dat moet je zeker toegeven. Wat ik ook een mooie stem ben, dat is deze van Linda Mertes. We zijn toe aan ons App en Vloed. Ja, het is een beetje buiten onze normale doen. We zijn even over het lijntje gestapt naar de dance. Nu zie ik je al naar je hart grijpen. Geen probleem, het is Milk Inc. Dat is zeer toegankelijke dance. En dit is hun nieuwste. Nu is het aan jou. Is het een app of een vloed? Geniet, luister of geniet niet en luister.

Ik weet niet van jou, maar voor mij is het toch zeker zo. Music is my medicine. Kies app of vloed, surf naar Radio Miami Go. De sfeer en meer of de vloedgolf en maak je keuze. Okay.

meneer die zeker geen introductie meer moet heen in onze tijden. En zeker niet bij Golden Oldies Radio, want het is een graag geziene gast hier. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, deed hij nog een keer midden op straat in 1984. Genoeg cijfertjes, zeg ik dan. Je zoekt het wel op, maar ja, ik probeer het te onthouden. Je hebt ze dus weer gehad. Ik heb het twee keer gezegd vandaag. Het is genoeg geweest. Ook genoeg is het vol geweld. We gaan het ietsje zachter aan doen. Weer naar ietsje tropischer sferen. Wat dacht je van een nachtje doorbrengen in Santa Lucia? Dat moet toch ook aangenaam zijn bij deze...

kan prijzen. Een enorme kus, vloeren, wandbekleding, tapijt, vast tapijt, tegels, vinyl, behangpapier en verf. Koepels, platen en alle isolatie. De firma Frans Vlaming aan de Ingelemense Steenweg te Oost-Rozebeke is 30.000 vierkante meter groot. En de firma Frans Vlaming heeft tot 50% korting. Frans Vlaming levert in België en in Nederland.

0: Peter Frampton heeft een nieuw album uit. Dat heet Carry the Light. En daar had hij hem samen met een paar grote artiesten buiten zichzelf, die ook al een grote is. En dit was er eentje met Sheryl Crow, Breaking the Mold.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting.

een van de meest opvallende anti-oorlogliedjes ooit gemaakt. 19 van Paul Hardcastle uit 1988. Ja, ik heb het toch maar nog een keertje gedaan. Je moet je luisteraars tevreden houden. En ik wil wel dat je tevreden bent als je daar zit met je aperootje en ik langs deze kant. Santé.

Sinneke, ik doe wat ik doe. Onze zoutwaterhit van vorige week. We gaven hem deze week in herhaling nog eens een extra steuntje. Een steuntje die deze heren niet nodig hebben.

0: Nou hoort je van de Beatles nog een keertje met No Reply. Geen antwoord. Wel een antwoord hebben we op de vraag: wat is een vergeten pareltje? Wel, dit is er eentje.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flaming.

Een vergeterpaletje die volgens mij nog regelmatig wel eens opduikt bij stations zoals het onze. Amor Denis Amores, 1988 was het voor Paco. Ja, ja, ja, het is de versie van Paco. Nog zo eentje die er echt perfect achteraan sluit, is Jason.

geen al te koele lange zomer. Maar ja, de liefjes van op school even gedag zeggen voor 2 maanden. En dan is het tijd voor de vakantie, liefjes. Dat was kort. Sealed with a Kiss van Jason Donovan. We hebben zo dadelijk nieuws weer en de toestand in het verkeer. En dan ben ik er weer voor deel 2.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
1: Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de vier anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Uber zet een groot deel van de geplande uitbreiding van maaltijdbezorging in Europa voorlopig stop. Volgens de Financial Times wil het bedrijf later dit jaar niet meer uitbreiden naar 5 van de 7 beoogde landen. Mogelijk hangt dat samen met het plan om concurrent Delivery Hero over te nemen, waarvoor een Europees mededingingsonderzoek wordt verwacht. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Golden Oldies Radio. The best music.

1974. Mia Mingo's lieveling. Limmy and Family Cooking.

0: Limmy and the Family Cooking, a walking miracle. Dat was de Miamico lieveling van 6 juli 1974. En hij was er weer dankzij Johan Vermeer.
1: De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek.

0: Beacon in Waterman. Met z'n allen in 1989.
1: Ferry Cross the Mercy voor het goede doel. Het goede doel kreeg je ook bij Tom. Daar kreeg je keukenpret. Dat is altijd een goed doel tussen 10 en 12. En nu dus zit je in zoutwater. Waar wij meteen doorspringen naar AI. Time for
0: we gaan romantiek gaan beleven op een of ander Italiaans strand. Nee, niet een of ander, gewoon bij Amalfi. De Italian Romance, zo heet het ding zich. En als de zon ondergaat om Amalfi, klinkt in het Italiaans heel wat mooier dan dat ik het zeg.

0: idee waarover ze het hebben. Maar het klinkt zo romantisch dat je het zo zou meenemen naar een of andere zwoele avond op het strand. Van zwoele avonden op het strand gesproken, laten we de Eurythmics even los.
1: Elke zondag van 12 tot 2 zoutwater.

Sweet Dreams Are Made Of This, of het ook Sweet Dreams zullen worden voor Milk Inc. in de vloedgolf, dat bepaal jij. Jij maakt de keuze op de Facebookgroep Mi Amigo, de sfeer en meer, of de vloedgolf. Je hebt twee plaatsen waar je kunt gaan kiezen of je dit nummer een duwtje geeft

Wat denk je? Wordt het een app voor jou of een vloed? Je kunt naar de Facebookpagina De Vloedgolf om het daar eens te bekijken. Nog een keertje, trailertje en dan te kiezen eronder de app.

0: We zijn allemaal een beetje in de vakantiestemming. Hey, van het ene strand naar het andere. Dit keer gingen we naar Kokomo en dat deden we met de Beach Boys.
1: Habemus Papam.
2: Iedereen komt als je Leo roept.
0: Leo heeft deze week weer een pareltje uit de archieven mee. Met een album dat de geschiedenisboeken inging als een van de grootste comebackplaten ooit. We hebben het natuurlijk over Band on the Run van Paul McCartney en Wings. Het laatste nummer op die plaat groeide uit tot een ware klassieker met een heel bijzonder verhaal. De track is zo'n nummer dat je meteen bij de strot grijpt. Het is de grootste meeslepende afsluiter van het legendarische album uit 1973. Het schurende openingsakkoord op de piano alleen al is legendarisch. De echte liefhebbers kennen het van de iconische tv-special One Hand Clapping uit 1974, waar Paul McCartney en zijn band het nummer live speelden in de Abbey Road Studios. Het nummer bleef door de jaren heen een eigen leven leiden. Zo verdiende een moderne remix uit 2016 een prestigieuze Grammy. En wist je ook dat het een bizarre bijrol speelde in de literatuur? In de wereldberoemde roman Glamorama van Bret Easton Ellis zet het nummer een groep fictieve supermodellen juist aan tot extreme terreurdaden. Van McCartney zou je misschien eerder All You Need Is Love verwachten, nietwaar? Genoeg praat, tijd om het meesterwerk zelf te laten horen. Hier is Paul McCartney en Wings, 1985.

Ja, hij weet ze wel uit te kiezen. Hè? Onze muziekpaus Leo Kenis. Elke zondag is hij weer trouw op post in zijn rubriek AB Moes Papam. Dit keer was Paul McCartney en Wings 1985. Het paard.

Zonemer en Vloerzen kan ook eigenlijk ook regelmatig eens terugkomen op de radio, vind ik. Dat is toch ook wel eentje die meer mag gedraaid worden. Alhoewel, tegenwoordig draaien we niet zoveel meer. Dus eigenlijk hier mijn trouwe standen in het gang steken met een of ander single die ik niet elektronisch heb. En dat heeft ook zijn charme, toch? Tijd voor het volgeweld van de Miamigo Top 50. Ik neem je heel graag mee naar de Miamigo Top 50 van 7 juni 1964.

0: Een zeepcentrale bezorgt u. Alle reinigings- en onderhoudsproducten van een bekend kwaliteitsmerk, rechtstreeks van de fabriek, in extra voordelige grootverpakking, vergezeld van deskundig advies. Koop uw reinigings- en onderhoudsproducten van Vlaanderen Zeepcentrale. Aan huis bezorgd. Dat is goedkoper, gemakkelijker, effectiever. VZ, symbool van kwaliteit. VZ, symbool van zuiverheid. Vlaanderens Zeepcentrale.
1: Gevestigd in Beverlijen. Telefoon 052 71 5377.

0: top 5 van de Miami Go Top 50 van 7 juni 1974 was op 5 dus Sing Sing van Lester en Danwood. En 4, ja, is een klein beetje van een verrassing.
1: De Miami Go Top 50.
2: Nummer 4.
0: Hij stond zo stevig en sterk op nummer 1, maar is deze week helemaal teruggetuimeld naar de vierde.

staan. Natuurlijk niemand gebeiteld op die eerste plaats. En de concurrentie in de jaren 70 was natuurlijk heel groot. Omdat het allemaal prachtige nummers waren. Zeker als je het vergelijkt.

0: nummer 3.
1: Ja, en ook de nummer 3 komt hier binnen wandelen. Nu ja, wandelen, binnen springen, mag je wel zeggen. Dat is een mooie prestatie. Helemaal spiksplinternieuw op 3. The 3 Degrees, ook mooi meegenomen. The Year of Decision.

0: sterker dan Aline. Waarschijnlijk daarom dat ze meteen de top 3 zijn binnengewandeld in 1974. Toch was het zo, om heel precies te zijn, 7 juli 1974 voor The Three Degrees and the Year of Decision.
1: De sfeer van Mi Amigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Mi Amigo. Nummer 2.
0: Er zijn er die geweldig binnenkomen gestond. Er zijn er die het wat langzamer aandoen. Vorige week nog op 5. En nu stegen naar een tweede plaats in de Mi Amigo Top 50 van 7 juni 1974. En eens kijken.

0: seconden een flesje bier leeg.
1: Oké. Okay.
0: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
2: Nummer 1.
3: Ik vraag me van waar die jingle ook in komt. Dat zal ik toch eens moeten bekijken. De nummer 1 is net krak dezelfde als deze van vorige week. Hoe kan het ook anders? Sugar Baby Love, The Rubettes.

0: Straks om 4 uur in Schoonschip. Het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: Stem op mijn Facebookpagina Joe Wells.
2: Wat zal het vandaag worden? Als je het wil weten, het origineel of de cover, dan stem je af om 4 uur op Schoonschip. Just a

Ook op deze eerste vakantieaflevering in de maand juli van Zoutwater hebben we uiteraard een ijzersterke nieuwe hit-tip. De Zoutwater hit-tip voor deze week is de nieuwste van Anne.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. De 3-jarige Britse jongen die vorige maand werd aangevallen in een krokodillenverblijf heeft inmiddels 5 operaties ondergaan en moet er nog minstens 2 krijgen, meldt zijn familie. Daarna volgt een langdurig revalidatietraject. Met een inzamelingsactie is al meer dan €60.000 opgehaald voor het herstel en de revalidatie van de jongen. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 100 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. N50 Emmeloord richting Zolle voor knooppunt Broek 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, het is een heel aparte stem, die Damon Jules, in de jaren 70. My Only Fascination. Ja, het is fascinerend. Het is zomervakantie geworden.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Nou, goede gewoonte.

Ja, zwoele zomernachten. Dat is Alicia Bridges. Het was een dikke disco-hit in 1978. Ja. Zo is dat. Welkom bij Pop Express hier op Golden Oldies Radio, waar wij elke zondag weer die sfeer houden van Mi Amigo. In Pop Express, we doen weer verschillende decennia's aan. En ook, oh ja, dankjewel aan de jongens hier, aan Frans, aan Tom, aan Aad van jullie programma's ook alweer. Ja, zo is dat. Oh, ja. In Vlaanderen is het vakantie geworden. Ja. Kindjes zijn blij. Alles goed, ja?

0: Delegation met One More Step to Take. Het is nog een stapje verder. Nou, dat is dan voor Nederland, want zij gaan in vakantiegeval zeer, zoals ze dat doen. Ja, in Vlaanderen is dat niet zo. Dan heeft men zowel 2 maanden vakantie, althans de scholen natuurlijk.
1: Klak, jeans, je zit er goed in. En je ziet er beter uit.
2: Hey, tot ziens in je Clark jeans.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
4: Ik luister altijd naar Radio Miamigo.

0: krijg ik nog altijd koud hoor. Met goosebumps natuurlijk als ik deze stem mag horen van Whitney Houston. I have nothing at all. Over koud gesproken, als je in warmere orde zit, nou, dan kan je wel een airco gebruiken. En dat brengt ons natuurlijk naar deze plaat van Foreigner. Dit is Cold as Ice.
1: Golden Oldies Radio.

even de ijsblokjes maken. Foreigner bij Mi Amigo en Cold as Ice. Ja, die Foreigner, ja, dat hoor je wel regelmatig in dit programma. En daarom is het moeilijk kiezen soms. Maar ik denk dat die zo draait.

0: Ja, darling, darling, darling. We gingen naar 62. Naar Walter Jackson. Wat een mooie stem had die man. This world of mine. En wij gaan eens kijken in de wereld wat er zo gebeurt. En welke artiesten we weer in de belangstelling mogen zetten. Maar daarvoor gaan we naar Parijs. Jawel. Daar werd geboren op 21 december 1946. Cloud Dotel, want dat is een echte naam. Zijn grootste successen haalde hij in de jaren 70. In zijn 30 jaar durende carrière heeft hij meer dan 26 miljoen platen verkocht. Zijn grootste hit scoorde hij in 1974 met Oui, c'est moi. Deze plaat was op 14 september 1974 verkozen tot alarmschijf en werd veel gedraaid op Hilversum 3 en werd een grote hit in Nederland en België. De plaat die bereikte de zesde positie in de Nederlandse top 40 en de nationale hitparade. Ook Kiss Me en Jean-Claude Fidèle deden het goed in Frankrijk en België. Vanaf 1995 presenteerde hij een radioprogramma op Radio Monte Carlo. En gedurende de zomer van 96 presenteerde hij dagelijks een televisieshow, Le Chanson Trésor. En op 14 maart 2000 stierf hij aan de gevolgen van, jawel, kanker. Amigos, ik had het over Si Je Gomme. Ja, we hebben weer een pareltje klaarstaan. Dit is Et Tu Danses avec lui.
1: Oui, amigo.
2: Pop Express, un maximum de chansons françaises.
3: Tu n'as jamais dansé aussi bien que ce soir. Je regarde briller tes cheveux bleus.

Hey, tu dans avec lui. Het zal maar een beetje jaloers zijn, zeker die Sinjogon. Het nummer werd geschreven in 1985 door Albertini. En DJ Barbelevien, die ken je nog wel. En wie wij ook kennen, dat is natuurlijk Johan Vermeer, want die heeft weer een hele leuke lieveling voor.

0: Carol en Hey Hey, het is zomer. Hier Migo's lieveling van 27 juli 1974.
1: Ik gooi mijn boeken en papieren in de vuilnismand. De schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hotse bots naar buiten. Al

0: Ja, plotseling was dit daar in de zomer van 1974. Het plaatje werd gereleased op 27 juli. Alsof het niks was. Het is een klassieker van Luc Bral.
1: Oh, dat is leuk.

heb ik een luisteraar meer. De vrouw des huizes die kwam hier voorbij. Zegt van, oh, is dat voor mij dat je dat draait? Ik zeg, ja, natuurlijk. Ze is helemaal gek van zijn deal. I'm Alive en Joe ook.

0: straks.
1: Elke zondag van 4 tot 6. De sfeer van Mi Amico op Golden Oldies Radio. Schoon Schip met Joe Wells.
2: Joe Wells houdt je in de sfeer. Met hits en jingles van wel eer.
3: Frans Ton at Eric, Wim en Joe. Your friends on Sunday. Tus amigos los domingos. Every Sunday from 8 to 8. The sound of Mi Amigo. On Golden Oldies Radio.

0: af en toe maken we mensen blij met dit plaatje. Onder andere van André Hazes met Geef mij je angst. Oh, waar? Hey, dag lekker ding.
1: Opie, kun je ook maar spelen?
0: Ja, maar dat gaat even niet. Het zal na 4 uur worden, want ik moet nog een beetje plaatjes draaien. Is dat ook goed?
1: Oké, dat is ook wel goed.
0: Ach, wat een lieve meid is dat toch. Hey, goedemiddag, dit is Pop Express. Zondagnamiddag, elke week opnieuw met nieuwe programma's. Ook in de zomerperiode. En daarvoor...

vertellen, want je hoorde in het Spaans die reclame over een kaartje te sturen naar Playa de Haro. Maar dat hoef je niet meer te doen, want er is helaas niets meer overgebleven van die Mi Amigo in Playa de Haro.

0: altijd leuke muziek van Starpoint met I Want You Closer. En wat zie ik? Nou, dat uur is iets weer snel voorbij gegaan, het eerste deel van Pop Express. Dus, we gaan afronden in het eerste deel nog met Lady Gaga.
1: Erik Hendricks.
0: And Die With A Smile.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. 3 zoons van Ali Khamenei hebben in Teheran afscheid genomen van de overleden Ayatollah. Opvallende afwezige is opvolger Mojtaba Khamenei, die uit angst voor een Israëlische aanval niet aanwezig zou zijn. Tijdens de plechtigheden spraken Iraanse functionarissen met onder meer een Hamas-delegatie. Khamenei wordt volgens Iraanse staatsmedia donderdag begraven. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteiten willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 70 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Brisseplein. Een kwartier. En op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterlo een kwartier extra reistijd. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, het wordt weer een heerlijke namiddag. De Turtles en Eleanor.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En dan terug naar de jaren 70 met de glitter en de glitter van... The Sweet.

0: Sunny, Christy, jawel, de jaren 70 met Las Vegas.
1: Oh,
0: ja. Ja, dit is het tweede deel van Pop Express nog tot 4 uur. Orion hier bij Golden Oldies Radio. En elke zondag weer die lekkere sfeer. We draaien nu The Temptations.

0: go, go, go. En vrouwen, dat zijn de Temptations. Girl, why you wanna make me blue?
1: Oh, God. Casanova, de modemakers in Leer. De speciaalzaken in Napa en Suède kleding. Casanova voor de gekke prijzen. In de Vlamingstraat 19 en op de Laan van Meerdervoort 501 Den Haag. Casanova, de leermakers van de Randstad.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
3: Hé, onkel Erik, draai eens een mooie plaatje.

0: Ja, dat kon hij wel met zijn stem. Tom Jones. En vier keer de F natuurlijk met de Funny Familiar van Cotton Feelings hier bij zondagnamiddag. Ja, we hebben ze weer uitgezocht, de plaatjes. En af en toe hoor je dat ook wel een keer zo, Funny. Dat doen we zo graag.
1: Golden Oldies Radio.
0: Ja, dat zijn wij. En wij houden dus weer elke keer weer van Mi Amigo. Nu, Fleetwood Mac.

Yesterday is gone. Don't stop. Dat is ook een teken dat we elke week weer verder gaan. Ook in de vakantieperiode kan je op ons rekenen voor nieuwe programma's elke zondag. Fleetwood Mac. Ja, dan denken we ook aan deze nummers natuurlijk.

Waarschijnlijk niet over mijn ogen gaan. Hey. Abba was dat in 1978. Misschien wel over de ogen van mijn zus. Ik heb er zo'n stuk of vier. En als we jong waren, hadden we allemaal een kastje bij ons. De ouders thuis. En ik snuffelde zo wat rond in de kast van mijn zus. En ik doe het deurtje open. En wat zag ik? Ik zag een poster. Dat was de poster van The Sweet.

0: En zo bleek mijn zus eigenlijk heel fan te zijn van de suite. En vond ik die poster, maar ook de plaat Funny Funny. Die eerste plaatje dacht ik van de suite. Ja, dat was een openbaring. Dat moet ik wel zeggen. Ik was een pak jonger dan haar. Dus, en zo rommel je dan in de muziek. Zo ging dat. Hey, we gaan eens weer wat doen. We gaan iemand in de belangstelling zetten. En ik zie het is een Nederlandse popgroep. Uit de jaren 70 zelfs. Bestaande uit zangeres, organiste Margriet Eshuis. Bassist Dick Buisman. Drummer Henny Huisman, weet je nog wel. En zanger-percussionist Julio Wilson. In 1974 kreeg de groep een contract bij EMI. En in 75 scoorde ze een grote hit. Later, toen de band wat minder succes had, ging Margriet Eshuis verder met een solo-carrière. Voor de eerste LP werd gekozen voor een combinatie van eigen nummers, aangevuld met enkele covers van andere artiesten. En verder nog twee gezamenlijke nummers van Gloria Skellerup en Harry Lloyd. Waaronder het nummer dat we straks gaan horen. Ja. Beste vrienden, ik ga daarvoor terug naar, ik dacht ongeveer naar 1978.
1: Mi amigo!
0: Ja, in 78. Dan hief Eshuis de groep op. Het werd te duur om de band in stand te houden. En hierna ging ze door met een solo-carrière. Wij gaan terug naar dat jaar. En naar Lucifer. House for Sale.

Ja, ze gaat door helemaal tot het einde. House for Sale in 1975. Dat was al april trouwens en stond 11 weken in de hitparade. Ja, de groep zal maar 4 jaar volhouden en daar splitten ze uit elkaar. Dat is een beetje jammer natuurlijk. Wie eeuwig en altijd in de hitparade blijft staan...

hè? Met de zomer 2026. Lekker terrasje. Een wijntje. Het probleem is, je komt nooit meer van het terras af, denk ik, Jan. Zullen we even pareren? En gaan we even naar 1987. Wines.

Ja, ze hadden twee nummers, die Wax met Bridge to Your Heart. Het is mooi geschreven, vind ik wel, de uitdrukking. Over bruggen gesproken, op een brug sta je en dan heb je misschien wel zeezicht.

Marva, ja, ze was populair in de jaren 70. Je had Wil Dura en je had Marva. Begin jaren 80 zou ze er bij aangeven aan de showbiz en ging ze helemaal in de zak kleden.

0: zo'n klassieker bij Pop Express met die Toys en Lovers Concerto. In de jaren 70 werd er duurtig reclame gemaakt. En daar hebben wij voorbeelden van.
1: Pussycat presenteert 22 hits op de LP Baby Love. Met daarop onder meer de Supremes. En Tommy Rowe. The Beach Boys. Run around, get around, I get around. Cat Stevens.

0: you are.
1: The mamas and the papas. Baby Love op het Pussycat label. Er is maar één hoes en dat is de hoes met de poes. Vraag naar de LP Baby Love op het Pussycat label.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
3: Op Golden Oldies Radio hoor je niet zomaar een ditje en een datje, maar wel heel veel voor elk wat wils. Met de klemtoon op de klinkende klassiekers in de sfeer van Miami Go.

omdat het zo lekker was, draai ook gewoon de langere versie van natuurlijk de Golden Earring en Twilight Zone. Oh, ja, het is weer voorbij. De uitzending van zondag 5 juli hier. Ja, een beetje vakantievoel op de radio. Veel plezier moet ik zeggen met Joe, met zijn schoonschip. Want dat, that's where the happy people go. Graag tot volgende week zondag. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De twee inzittenden die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeval in het Brabantse Zeeland zijn vermoedelijk allebei 15 jaar oud. Volgens de politie gaat het om een jongen uit Uden en een jongen uit Veghel. Een auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Stroe, 10 minuten vertraging. A4 Rotterdam richting Den Haag voor Den Hoorn, 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor Knoop de Bresseplein, 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Welkom, welkom, lieve luistervrienden, in deze nieuwe aflevering van Schoolschip 105 op deze 5e juli. Ik ben nog een beetje woozy van gisteren, want het was de 4th of July. En dat wil zeggen dat we een beetje gefeest hebben in mineur, want ja, sinds Trump aan de macht is, is er toch wel heel wat veranderd in Amerika. En ook wat mij betreft, vroeger was ik heel Amerikaans gezind, dat is nu een beetje minder geworden. Dankzij mijn goede vriend Trump. Maar beste vrienden, België zit nog altijd in de Wereldcup. En dat wil zeggen dat de pret nog niet bedorven is. Nee, het zijn wel spannende momenten geweest. En wij hopen nog altijd op een aantal mirakels. Ja, vooral als het gaat over spanning. Want de spanning, die weten wij er wel tot op de laatste minuut in te houden. Graag wil ik mijn goede vriend Erik Hendricks bedanken voor zijn pop-express. Maar hij is nog altijd aan het rondtoeren met zijn trailer ergens in Frankrijk.
1: The person you are trying to reach is on summer break and is not to be disturbed. Possibly. They will get back to you in the fall.
0: Gelukkig zijn alle andere medewerkers van dit programma paraat. Ik denk aan Clemens Stilborg, Danny Schacht en natuurlijk mijn goede vriend Geri van de Putten die dit programma samenstelt. Zo, nogmaals fijn dat je erbij bent. We gingen van start met de Scorpions. Rock you like a hurricane. En dit is Huey Lewis. Hij wordt vandaag 76 jaar en ik kan je een geheimtje vertellen. Hij is namelijk in zijn jonge jaren ooit stiekem meegevlogen met een vliegtuig van de Verenigde Staten naar Europa, omdat hij geen geld had. Nou ja, zo zie je maar. Huey Lewis, zo moet je het uitspreken, met zijn

en Beechwood 45789. Maar deze week werd bekendgemaakt op de officiële Facebookpagina van Village People dat Victor Willis, de leadzanger van de groep Village People, deze week is overleden. Hij werd 74 jaar. Hier zijn ze nog eens een keer voltallig. De Village People met Go West uit 1979.

0: is al heel lang geleden dat ik Katrina and the Waves op de radio heb gehoord. En daarom wil ik dit zonnig plaatje nog eens een keertje voor je draaien. Het is namelijk de tweede single van hun LP Waves. En het heet Sun Street. Een nummer geschreven door Vince de la Cruz.
1: It

Sun Street van Katrina and the Waves. Ik moet je eerlijk bekennen, het nummer haalde de top 30 in het Verenigd Koninkrijk, maar helaas vlot uit in Amerika. En daardoor werden ze dan ook bedankt door hun

0: even invrijven met Ambre Soler.
1: Ambre Soler? Eens even kijken in mijn boekje. Nee, dat is niet verboden.
0: Dat is nog eens een sterke arm.
1: Tja, de politie is je beste kameraad, dame.
2: Ambre Soler. Goed begin van een bruin leven.
3: De commercials komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.
4: Zo is dat en misschien lig je wel op een eigen strandstoel te genieten van dit programma. En daarvoor wil ik je bedanken. In de hete zomer van 1976 had deze mooie dame, Lia Velasco, een grote hit te pakken met

vandaag 70 jaar is, was toen maar 20 jaar toen dit plaatje uitkwam in 1976, weet je nog wel. Zo lang is het geleden, Lia Velasco. Vroeger hadden we ook zo'n gezegde dat zei, alles is beter als het maar vroeger was. En dat zeiden de holbewoners ook, want die hadden toen niks te klagen.

Dit is Schoolschip met Joe Wels. Je kan ervan genieten in heel de wereld, waar je ook op vakantie bent. Het maakt niet uit, op een strandstoeltje of gewoon op een lichtbed. Ja, dat maakt het allemaal heel gezellig. Samen met de muziek die uitgekozen werd door Gerrie van de Putten uit ons Mi Amigo archief was dit Richard, Anthony et

En dit jaar heeft Holland er niks van gebakken in de wereldbeker, bedoel ik dan. Maar als het op zingen aankomt, zijn jullie wel de beste. Hier is de Dizzy Man's Band. Zullen we een tripje maken? Rio, daar wil ik naartoe.

0: Tip.
1: Ja, heel wat van mijn collega's zijn met vakantie en dat betekent dat ik er even van wil profiteren om de nieuwe single aan te kondigen van Bruno Mars, On My Soul. Mijn hittip deze week op Golden Oldies Radio.

Ooit de wereldjongste Elvis-imitator. Hij was amper 4 jaar. Ik heb het natuurlijk over Bruno Mars. En al heel jong werd hij in Hawaii DJ op een lokale radio waar hij reggae-muziek draaide. En wat hem leerde hoe je muziek en mensen verbindt. Het is alweer de 6e track uit zijn Romantic LP. En het is mijn hittip deze week, waarbij hij zijn eeuwige toewijding aan de liefde belooft. Hoe mooi is

0: pak mij.
1: Kijk, er zijn veel tuinverzorgingsmiddelen, maar er is maar één ASEF. Maar dan wel ASEF Excellent Gazonmest, ASEF Greenkeeper, ASEF Rozenmest, ASEF Koemest, ASEF Rhododendronmest, ASEF Anthuriumgrond, ASEF Potgrond, ASEF Cactusgrond. Kortom, ASEF voor een mooie tuin. ASEF, bij iedere bloemist, zaadhandel en in elk tuincentrum.
2: Mi amigo Joe.

De Bobby Fuller 4, Love's Made a Fool of You, dat was hem helemaal. Davo Russo, Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer met hun nieuwe single Pakt Mij. Volgende week zal de temperatuur terugstijgen en dan hoop ik genoeg energie te hebben om

kan het niet genoeg herhalen. Muziek die in ons geheugen gegrift staat. Eddie Bishop met Call Me. En deze week kon ik een clip zien op YouTube van Miley Cyrus. Ik heb het over Wrecking Ball. Ik moet je eerlijk zeggen, een van de mooiste videoclips die ik de afgelopen jaren heb gezien.

0: Alweer uit die hete zomer van 76, Smokey, I'll meet you at midnight. En dit is Schoonschip met Joe Wells. Ja, waarom lach ik? Omdat heel wat collega's natuurlijk een berichtje sturen van hey Joe, hoe gaat het in de studio? Lekker warm zeker? Ja, tuurlijk is het hier lekker warm. Maar ik heb voor de nodige afkoeling gezorgd. Ja.
1: Oeh, dat

We nog eentje te gaan voor het tijdstip van 5 uur het nieuws. Ik heb het over Cy Cranston met Rise and Shine. Het is eigenlijk een plaatje dat thuis hoort bij Frans van der Drift in de ochtend.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het Nederlandse reddingsteam USAR is vanmiddag teruggekeerd uit Venezuela na de verwoestende aardbevingen. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden zochten dagenlang naar overlevenden. Nederland doneert de achtergebleven hulpgoederen aan het Venezolaanse Rode Kruis. Ook is extra geld beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan de getroffen bevolking. Netbeheerder Enexis heeft aan het eind van de ochtend tijdelijk een stroomstation bij Tilburg uitgeschakeld uit vrees voor overbelasting van het stroomnet. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. De storing was binnen 40 minuten verholpen. De oorzaak van de plotselinge grote stroomvraag wordt nog onderzocht. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. En dan het weer, wolkenvelden, in het zuiden nog wat zon en op veel plaatsen blijft het droog vanavond. Later in het noorden wel weer wat lichte regen, er waait dan een zwakke westenwind. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon en een middagtemperatuur tussen 20 in het noorden en 26 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lieve vrienden, in deel 2 van Schoonschip met Joe Wells. Nog een uurtje te gaan. En dat gaan we ook doen met Tears for Fears, Danny de Munk, Bonnie Sinclair, Black Sabbath, Martha Reeves en de Vandellas. En natuurlijk een nieuwe opgave voor het origineel of de cover.
1: Thank you for understanding. This message was brought to you by the youth of the world.
2: Neem nu uw zonnige vakantie in Calonge, het hart van de Costa Brava. Deze badplaats met zijn unieke stranden, vlakten en bergen biedt u prachtige vergezichten en onvergetelijke schilderachtige plekjes rond een fraai middeleeuws kasteel dat als achtergrond dient voor het jaarlijkse muziekfestival. Stranden, bossen en vlakten. Een ideale plaats voor uw vakantie. Informatie, Bureau van Toerisme, Calonge, Costa Brava, provincie Girona in Spanje. Radio Mi Amigo.
3: Hey Joe, welcome back on the radio.
0: In het begin van de show had ik het over de 4th of July die gisteren plaatsvond en wat voor Donald Trump een regelrechte afgang was, want de opkomst was heel, heel laag. En dat wisten Tears for Fears ook al. In 1985, zowat 41 jaar geleden, nam de Britse popformatie geen blad voor de mond met hun scherpe maatschappelijke kritiek. Everybody wants to rule

0: Every Sunday from 8 to 8. Golden Oldies
1: Radio. Olé. Vrienden voor het leven, kameraden tot de laatste dag. Dat is de leuze van Danny de Munk. De titelsong van de Nederlandse comedy-serie die 4 jaar lang op de kleine buis

Nederland heeft aan de Wereldbeker niet gewonnen, maar samen zingen kunnen we nog altijd. Opgelet, hier gaan we.

Waikiki Man van Bonnie Sinclair met Unit Gloria. En sinds Ton Schipper aan de Costa Brava zit, moet ik eerlijk zeggen dat heel de kust in brand staat. Ja, Ton, wat een entree. In ieder geval hoop ik dat het niet te erg wordt daar aan Playa Daro. Het zou zonde zijn, moest de hele boel opfikken. Ton, succes daar. En wij gaan verder met John Spencer. Dans met mij, de

0: en hebben alleen een historische waarde.
1: Geen enkele vrouw heeft de ogen van jou. Daarom is Arcanziel gespecialiseerd in oogmake-up. Een geweldige keus.
2: Arcanziel makes up and up and up.
1: Arcanziel, de oog-wake-up.
3: De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
4: Vorig jaar, exact op 5 juli, treedt Ozzy Osbourne, toen 76 jaar, met de originele bezetting van zijn band Black Sabbath voor de allerlaatste keer live op voor 40.000 toeschouwers in Villa Park in Birmingham.

0: Evil Woman. En twee weken na zijn afscheidsconcert overleed Ozzy Osbourne plotseling aan een hartinfarct. Black Sabbath werd beschouwd als de eerste metalband.
1: Nieuw. Chuck Norris once wrestled a bear, an alligator, and a tiger all at once. He won by tying them together with an axe.

0: De nieuwe Lost Frequencies met hun leuze Live It All. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: En vandaag kan je kiezen voor Etta James met Something's

Martha Reeves wordt deze maand 85 jaar, beste vrienden. En wij gingen zomaar eventjes bijna 60 jaar terug in de tijd. Ik kan het nauwelijks zelf geloven. 1967, Martha Reeves en de Vandellas met Show Me The Way. Deze week heeft ze een nieuwe LP uitgebracht. En volgende week gaan we daar een beetje meer aandacht aan

Graag maak ik elke week een beetje reclame voor mijn collega Ad Vlamink. Zijn programma tussen 12 en 2, Zoutwater. Daar heeft hij een rubriek in en die heet App of Vloed. Dan kan jij kiezen of je een nummer goed vindt. En deze week was dat niemand minder dan Milk Inc. met Medicine. Vind je hem goed, dan schrijf je gewoon Vloed. En vind je hem wat minder goed, dan schrijf je App. Waar kan je dat doen? Wel op de Facebookgroep Radio Mi Amigo, de

0: Oldies Radio.
1: Als er iemand nostalgie en romantiek kan samenbrengen, dan is het niemand minder dan Yves Berendsen. Hier is hij nog eens een keer met Terug in de Tijd.

0: De commercials komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
1: Dames en heren vakantiegangers, dringend verzoek niet in te stappen zonder Brinta ontbijt.
2: In ieder land, u ontbijt bij de hand.
3: Brinta ontbijt.

0: Het nummer That's Alright Mama werd oorspronkelijk geschreven en uitgevoerd door de Amerikaanse blueszanger Arthur Big Boy Crudup. Hij nam het nummer op in september 46 en bracht het uit in 47 als een rhythm and blues single.
1: That's alright now, mama.
0: Hoewel Crudup de originele versie schreef, werd het nummer vooral bekend als de debuutsingle van Elvis Presley uit 1954. Elvis' snellere rock'n'roll versie werd een enorme hit en de start van een wereldwijde muziek- en filmcarrière.
2: If you're looking for trouble, you came to the right place.

jaren 70, we denken er allemaal met een beetje weemoed aan terug, heeft toch toe. De jaren 70, die komen nooit meer terug. Maar laat ons een beetje positief blijven.

Straks is Wim van Egmond er terug, dames en heren, na 6 uur met zijn unieke show. En tot die tijd heb ik nog een schitterend nummer uit 1976. Ik ga het niet herhalen, maar het was een hete zomer voor de Originals en Down to Love Town.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Een eenzijdig verkeersongeval in het Limburgse Heibloem heeft zondagmiddag aan 4 inzittenden het leven gekost. Rond 2:30 raakte een voertuig door onbekende oorzaak van de weg op aan de Heibloem. 2 andere personen raakten zwaar gewond. De politie doet momenteel ter plekke onderzoek naar de toedracht van het dodelijke incident. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren langer dan verwacht. Daardoor rijden er ook maanden geen treinen van Rotterdam naar het zuiden en terug. ProRail werkt dag en nacht aan beschadigde kabels, maar door weggeschoeide labels en nieuwe problemen duurt het herstel tot zeker dinsdagochtend 5 uur. Netbeheerder Enexis schakelde vanochtend tijdelijk een groot stroomstation bij Tilburg uit angst voor overbelasting. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. Stoplichten vielen uit en bewoners in Gilze zaten vast in een lift. Binnen 40 minuten was het grootste deel weer aangesloten. 3 van de 4 zoons van de omgebrachte Iraanse leider Khamenei namen vandaag publiekelijk afscheid. Zijn 56-jarige zoon Mojtaba ontbrak. Hij raakte zwaar gewond bij de Amerikaans-Israëlische aanval die Khamenei het leven kostte. De uitvaart begon gisteren in Teheran, waar duizenden rouwenden aanwezig waren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Crystal en He is a Rebel. Dat waren wat dames die dat zongen toen in de tijd. En over dames gesproken. Vandaag hebben we de uitbreiding in dit programma. Vanaf vandaag uitbreiding van nog meer dames die zingen. U als vaste luisteraar heeft het door. Aan het begin hoort u dat, u hoort het tussendoor. Maar we hebben ook verschillende items, om het zomaar heel mooi te zeggen. En er komen ook die dames weer in voor. Ja, ik heb ze allemaal bij elkaar geroepen. Ik zeg, ik wil nog meer gezongen dingen van jullie hebben. En dat hebben ze gedaan. U gaat het ervaren vanaf vandaag. U begrijpt het niet helemaal, is ook helemaal niet belangrijk. U hoort het vanzelf wel. Wees welkom.

0: 2008. Oh, wat deed u toen in dat jaar?
1: Ja.
0: Ja, ik vraag het maar.
1: Ik weet het niet meer wat ik in die tijd deed. Ja, ik deed iets met de radio. Presenteren of zo. Ja, dat kan. Mijn hele leven eigenlijk al. Sarah Bells. En Bottle Up. Zoals ik al zei, 2008. Oh, je jeugd. Was dat je jeugd of niet? Ja. Oké. Barry White. You're the first, the last, my everything.

Sharks. This town ain't big enough for the both of us. Dit was de opvolger Amateur Hour. Wat amateuristische uurtjes dit toch, hè? Je kent ze wel, die platforms waar je muziek kan downloaden. En dat heb ik van de week een keer geprobeerd, want ik was een bepaald nummer kwijt, dacht ik. En ik hoorde allemaal de verschrikkelijke uitvoering dat het geluid niet goed was. Niet mooi zoals het plaatje was. Gelukkig had ik wel het origineel uiteindelijk gevonden. En dan is de kwaliteit toch wel beter. Ga maar gewoon zoeken op bijvoorbeeld de Marmalade met de Loving Things. Want daar heb ik het over. Zo klinkt hij in het geluid. Maar ga je zoeken en luisteren, dan hoor je, daar zit een verschil in. En het is maar goed dat je naar Golden Oldies Radio hoort, luistert. Want wij draaien echt het origineel.

Hermanink. En natuurlijk vanuit Amsterdam. Shame and Scandal in the Family. Als je goed luistert naar de tekst, dan hoor je dat daar dingen in voorkomen die absoluut niet meer kunnen in deze tijd, maar in die tijd wel. Dat is heel raar, want normaal zou je denken, men groeit mee in dingen om meer dingen acceptabel te maken. Hoewel, in deze tekst wat er in verwerkt zit, ik ga het niet helemaal doen, maar het heeft wel met incest te maken. Dus, en iedereen zong het gewoon gezellig mee. Wow, wat leuk, Shame and Scandal in the Family. Van John Elliott hoor je hem natuurlijk. En van Lynn Percival. Ja, kent u die? Nee, daar gaat u er nu kennis mee maken.

0: I didn't know.
1: Hoppakee, je hoort het, hè? Ja. Soms moet je wel eens goed luisteren naar teksten, hoor. Ja, je vader is eigenlijk je vader, maar dat weet je eigenlijk niet. Dus je kan gewoon... Is er ooit iemand omgevallen, vraag ik me dan wel eens af, hoor. Dat zijn die leuke dingen natuurlijk voor de dubbelrij. Dat was hem voor vandaag. Gaan we toch... Nee, je ging niet door, hè? Even opnieuw. Een mooie intro, hè? Nog een keer. Zo, gewoon een knopje indrukken en dan lukt het vanzelf. 1966. Chris Farlow.

Dat heese stemmetje van haar. Dat typische geluid van Alicia Keys. Vind je het zo mooi, hè? Vind je het zo mooi? En de muziek natuurlijk. Fenomenaal. If I got you. Ja. Soms kun je liefde niet vinden. Maar soms wel. Soms vindt Lulu David toen in de tijd. In 1974 heeft ze daar een liedje over gemaakt. Jazeker wel. The Man Who Sold the World.

0: Oh, do you?
1: Who'll Stop the Rain, 1970. Creedence Clearwater Revival. Ja, toepasselijk liedje, hè? Als je in Europa woont, Nederland in dit geval. België heeft er ook wel last van, veel regen, toch? Valt eigenlijk best van mee, hè? Ja, gaan we eens, gewoon even nakijken hoe dat nou precies zit eigenlijk. Dus, ja. Ik blijf gewoon hier.
2: No, you can't take the car.
1: Oh, je bent niet tegen mij.
2: Kids.
1: Oh, ja.
2: Take all these bills.
1: Oh, je bent tegen je vrouw, oké. Okay.
2: Okay.
1: Ja, nou ga maar hoor. Als je kan er beter vanaf zijn dan in dit geval. Imperials. And who's gonna love me?

0: prachtig, hè, die tekst.
1: Who was that man?
0: Ik ga een geluid maken met zijn stem, hè. Hoe poet de bob in de bobsie, bobsie, bobsie, bobsie, bobsie, bobsie, bobs.
2: Darling.
0: Oh, darling.
2: Bam, bam, bam.
0: Dat bedoel ik, dit. Met de bam, met de bam, met de bam.
2: Ramalamading.
0: En maar rim en met ding dong. Kunnen we wel voorstellen.
2: And when I say dip dip dip.
0: Dip dip dip.
2: Dip.
0: Viscounts. En who put the bump in the bump? Sibab, sibab, sibab. Ik kan hem ook niet op een normale manier afkondigen als je zoiets hoort, toch? Het zijn van die leuke deuntjes die je bijna vergeten was. Maar wij draaien ze. Maar dat wist je ongetwijfeld al. En daarom luistert u ook. Bent u deze ook vergeten? Nee toch? Wel. Dan draai ik hem toch gewoon voor u. The Bittersweet Symphony van The Verve. Prachtig, toch? Prachtig! Vind ik. U vindt er niks aan, ja. Wat doe ik eraan? Weinig, denk ik. U zet de radio dan uit of zoiets. Dan zitten we toch niet op de zoom. Wat zegt u? Nee, nee, is niet aan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR is terug uit Venezuela na de aardbevingen van vorige week. Het team van 64 leden en 8 speurhonden landde rond 2:30 middags op vliegbasis Eindhoven, waar familie hen verwelkomde. Ze konden geen overlevenden redden, maar gaven duidelijkheid aan nabestaanden. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het uiterst besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor ernstige gezondheidsproblemen tijdens de reis. Het Amsterdamse theater, De Kleine Comedie, startte De Geinlijn, een gratis telefoonnummer voor moppenliefhebbers. Bekende cabaretiers zoals Casper van der Laan, Joep van het Hek en Sarah Kroos vertellen er grappen. De lijn is bedoeld om mensen een glimlach te bezorgen. De Geinlijn is gebaseerd op een idee uit de jaren 70 van Max Tailleur en werd op de eerste dag al meer dan 1000 keer gebeld. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Christie. Het is Soul New Magic. 1970. U kent ongetwijfeld wel de groep Nirvana. Maar wist u dat er in 1968 ook een Nirvana was? Nee? Of wel? Jazeker wel. En het liedje wat ze zongen was The Rainbow Chaser. Ja, zo zeg ik dat eventjes. Heren, blijft u het maar uit. 1, 2 automaat.

toch dit nummer. Oh. Bruno Mars, Risk It All. Vorige keer zei ik het al, mariachi-geluiden, oftewel de Mexicaanse geluiden, trompetten en dergelijke, is duidelijk aanwezig. En als ik dit nummer dan hoor, dan waan ik me weer gewoon in Mexico. Oh. Geen regen bijna. Nooit regen eigenlijk. Dan was het altijd zo droog. Oh. Mierenhitjes krijg ik hiervan. Oh, wat een romantiek. Ga ik er even uithalen hoor. Ga dan naar de generatie van... Nou, welk jaar? Maakt niet uit. De hoeders.

De vorige keer draaide ik Imca Marina. En nu draai ik Samantha. En Eviva España. Olé! Goed dan. Olé! Of komt er geen olé? Nee, die kwam dus niet. Ik dacht dat hij bij deze er wel aankwam. Ah ja, de Magic Man hebben we ook al een keer gedraaid. En toen dacht ik, nou, dan wordt het ook tijd voor deze. Van Heart. 1977. En Crazy on You.

Billetje Kramer en de Dakota's en Bad to Me. Zet u aan de tune van toen. En hoor je denken, de tune van toen zijn de tune van Miami Go. Nee, we bereiden het natuurlijk wel uit. Op een gegeven moment ben ik er wel klaar mee. En niet letterlijk, maar ik ben er klaar mee. Op een gegeven moment houdt het op met... Miami Go heeft ook niet zo lang bestaan, hè. 2-3 jaartjes maar. Maar heeft wel een grote indruk gemaakt bij veel luisteraars. Door het simpele feit, omdat niks anders bijzonders was. En het was toch wel, vooral in die tijd toch wel... Oeh, spannend allemaal. Nog meer spannend, ja, dat hadden ze in Engeland ook. Jazeker wel, met Radio London. De tune van Radio London kent iedereen wel. Maar je begrijpt hem en je voelt hem al aankomen. Ik heb de tune van Radio London zonder Radio London, Radio London, Radio London erin. Maar gewoon de instrumentale versie. En het Miami Go origineel. Ja, wie zou dat nou zijn? Dat hoort u later.

0: Georgina. Wat werd hij toen veel gedraaid, hè? Die heb ik origineel. Nou, u heeft de dames gehoord, hè? Ze zijn nu helemaal volledig overheersend in dit programma. Ze zingen mij toe. Nou, dat gebeurt heel weinig. Maar vanaf vandaag dus veel meer. En dat is toch leuk? Al die vrouwen om me heen. Muzikaal gezien dan in dit geval. Roy Black und Anita.
1: Das

on, girl. Come on, girl. Yeah, Fat Joe. Featuring Ashanti. Got to do. Got to do. Ja, dat mailtje kreeg ik net binnen, dus... En denk u welk mailtje? Jolanda uit Hendrik Ido Ambacht wilde dit liedje graag horen. Nou, Jolanda, heb ik toch nog op tijd goed gemaakt voor je.

Daar is ze weer. Barbara Streisand. People. Wie heeft de mensen nodig? Ja, ze zeggen altijd, hoe meer vrienden, hoe fijn het voor je is. Nou, hoe minder mensen om me heen zijn, vind ik het prettigst eigenlijk. Ook je denkt, ja, dan ben je helemaal alleen. Nee hoor. Alleen is niet eenzaam, en eenzaam is ook niet alleen en zo. Al die signalen, al die over die prikkels, hè? Die prikkels. Daar heb ik geen last van, maar ik ga het ook niet uitleggen. Ik heb ook helemaal geen zin in. Jackie Wilson.

Ik had het er net al over, over dat alleen zijn, ja. Nou, dit omschrijft het eigenlijk wel, hoor, met mevrouw en ik. Met z'n tweetjes. Heel alleen, met z'n tweetjes. Lekker alleen. Als we dan op vakantie gaan, gaan we dan ook niet naar plekken van zoveel mensen zijn. Dat hebben we nooit gehad, hoor. Het heeft ook niets met het oude te maken. Gewoon, ik gun het iedereen, hoor. Hoeveel vrienden je hebt en dat soort dingen. Facebook-vrienden, Instagram-vrienden. Ja, allemaal heel leuk, hoor. Maar ik weet toch wel wat ze doen. Zijn dat wel vrienden, hè? Ja. Foreo's. Alleen en jij en ik kennen. Jij en ik en in de bootje. Je kent ze natuurlijk ook nog van, zegt hij. Nee. Maar die heb ik dus niet.

Vooruitziende blik had hij toen in de tijd, hè? Want hij voorspelde toch, logisch eigenlijk, dat het niet zo best ging met het klimaat. Daar wil ik daar niet over gaan zeuren natuurlijk, maar... Ik begrijp het wel. The Yellow River van Christy. Ja, ik wil er nog eentje of twee draaien. En dat wordt er dus nog maar eentje. Ja, ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik zou best meer uren willen spelen, draaien, hoe je het wilt. Maar ja. Twee uurtjes zitten dan er gewoon snel op. Voor hier althans. 1982. Ach, ABC met All of My Heart. Wie kent het niet? En als je het niet kent, ga je er nu kennis mee maken. Ik dank u vandaag weer voor het luisteren. En het doorstaan van het programma. En ik pak mijn wiezen. En ga vandoor. Doei.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR keerde begin van de middag terug uit Venezuela na hulp bij aardbevingen met kracht 7,2 en 7,5. Het team van 64 leden en 8 speurhonden kon geen overlevenden redden, maar gaf duidelijkheid aan nabestaanden. Het dodental staat op 2295 met tienduizenden vermisten. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een felle bosbrand verwoestte donderdag camping Le Brasilia in Zuid-Frankrijk. Marcel en Sylvia van der Weert uit Ridderkerk verloren bijna al hun bezittingen. Ze hebben alleen hun badkleding, auto, een tasje met mobiel en iPad en een handdoek die ze de volgende dag bij het zwembad vonden. Zondag bezochten circa 1,5 miljoen mensen de Pride-parade in Keulen, het hoogste aantal ooit. Zo'n 60.000 deelnemers liepen mee, verdeeld over 250 groepen. Voor het eerst was ook deelstaatminister Herbert Rull aanwezig, die zijn zorgen uitte over de rechten van queers. Oud-minister Claudia Roth noemde het de grootste democratiedemonstratie van Duitsland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het RIOD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden, soms tot 6 jaar. Preventie, zoals de geweldsmeter, moet bewustwording vergroten en slachtoffers helpen. De rechtspraak hervormt zich, maar uitdagingen blijven. Bij de jaarlijkse Pride Parade in Keulen waren vandaag ongeveer 1,5 miljoen bezoekers. Het hoogste aantal ooit. De parade telde zo'n 60.000 deelnemers in 250 groepen. In Nederland vindt Pride plaats van 25 juli tot 8 augustus... met de Canal Parade op 1 augustus in Amsterdam. Dit jaar is er voor het eerst World Pride in Amsterdam... met een stadion voor 10.000 mensen langs de Prinsengracht. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het zeer besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor veel ongemak tijdens de reis. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de Noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.

0: Thomas van Clouseau.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het nummer is terug te vinden op hun debuutalbum Hoezo. En betekent eigenlijk ook een definitieve doorbraak, hè, hier bij ons in België en Nederland. Geschreven door Jan Savenburg, de toenmalige drummer van de band. En de tekst beschrijft een vrouw met een bijna goddelijke schoonheid die overal mee wegkomt. Want zelfs de bisschop en de premier zijn onder de indruk. Wist je trouwens dat er ook een Engelstalige versie destijds ook was van uitgebracht? Close Encounters heette dat. Clouseau, daar gaat ze. En daarvoor, als eerste in deze liefde enzovoort voor deze avond, Bruce Springsteen met zijn Streets of Minneapolis. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen? Ja, hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Een week is zo voorbij, hè? Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daar de komende 2 uurtjes bij gezelschap houden. Wat heb ik bijvoorbeeld voor jullie in petto de komende minuut? Wel, een fijne klassieker uit 1974 voor Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer. En uit 1986 een fijne voor Atlantic Star en Secret Lovers. Mag ik je een hele fijne avond toewensen.
1: Relax Radio.

opnames van Young Gun Silver Fox. Uit 2017 ook alweer. Deze Long Way Back. Liefde enzovoort, dat wil zeggen dat we ook een liefdeshoroscoop voor jullie hebben. Dat is elke week zo en dat is deze avond zeker en vast niet anders. Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Je krijgt het van mij in deel 2, dus je hebt nog wel heel even geduld nodig. Maar als je dat niet hebt, je weet het ongetwijfeld, je kan het natuurlijk alvast terugvinden op onze Facebookpagina. Daar staat het liefdeshoroscoop en dan kan je het al eens rustig nalezen. Liefde enzovoort, dat schrijf je trouwens liefdespatie ENZ. Ik heb zometeen Reza voor jullie klaarstaan met een nummer dat gaat over het loslaten van pijn en het vinden van innerlijke rust. Ze is voor jullie onderweg met The Willow Lake. Na eentje voor The Wonder Boys. Je kent ze ongetwijfeld van hun grote hit in de jaren 80, The Hole of the Moon. Dit kwam uit 1991. A Man is in Love.

toen het gerucht dat de Bengals hun album Everything naakt zouden hebben ingezongen. Dat bleek nu gedeeltelijk waar te zijn. Susanna Hoffs van de Bengals namelijk heeft op de Britse tv in het programma van Graham Norton toegegeven dat ze de lead vocals van Eternal Flame naakt heeft ingezongen. De Bengals, met die grote hit uit 1989. Wil je nu bijvoorbeeld naar deze van de Bengals kijken of andere videoclips die hier vanavond of de afgelopen tijd op horen voorbij komen? Dan raad ik je aan even een bezoekje te nemen aan onze Facebookpagina. Daar kan je het namelijk bekijken. Ik heb er bijvoorbeeld ook, zoals ik het daarnet al even vermeld had, het liefdeshoroscoop geplaatst. En verder ook nog weer, ook alweer een link naar Mixcloud. Want liefde enzovoort, het volledige programma, dat kan je beluisteren. Of herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Maar om het je gemakkelijk te maken, heb ik de link daar naartoe netjes op de Facebookpagina geplaatst. Liefde enzovoort, dat schrijf je trouwens liefde spatie ENZ. En oh ja, moest je het nog niet hebben gedaan, like en of volg de pagina dan ook. Zometeen, uit 1968, The Bee Gees met Words. Maar eerst neem ik je mee naar 2001. Het nummer staat bekend om zijn ijle, hypnotiserende vocalen en dromerige soundscapes. Typerend voor downtempo en trip-hop scene van de jaren 90. Het nummer kreeg internationaal meer bekendheid doordat Madonna het geselecteerd heeft voor de soundtrack van de film The Next Best Thing. En het is ook te horen in de Britse film This Year's Love. Ik heb het over Mendeley.

Randy Crawford en Rainy Night in Georgia. Liefde enzovoort gaat natuurlijk straks aan de andere kant nog lekker door. We hebben 2 uurtjes gekregen, die gaan we ook ten volle benutten. Hè? Je krijgt dan trouwens ook in deel 2 eindelijk het liefdeshoroscoop van mij. Hoe het met jouw liefdesleven is gesteld, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Maar we zijn nog lang niet zover. Want ik heb in dit uur nog bijvoorbeeld eentje voor Luther Vandross. Een van zijn meest iconische nummers en afkomstig van zijn debuutalbum Never Too Much. Hoewel dat een cover is van de klassieken van Dionne Warwick, geschreven door Burt Bacharach en Hal David, maakte Luther Vandross het volledig eigen met zijn emotionele, ruim 7 minuten durende uitvoering. Dit is het prachtige. A house is not a home. Graag tot zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Op Forest Beach in North Queenstown spoelden 6 metalen ballen aan, vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De brandweer verwijderde ze onder politiebewaking vanwege giftige stoffen. Bewoners werden tijdelijk geëvacueerd. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt de herkomst van de ballen. Iets na 11:30 schakelde netbeheerder Enexis plotseling 18.000 huishoudens in de regio Weert van het stroomnet af vanwege dreigende overbelasting. Na 17 minuten was de stroom weer hersteld. De oorzaak blijft onduidelijk en wordt onderzocht. Capaciteitsproblemen door de energietransitie spelen een rol. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden door complexe zaken. Pogingen om processen te versnellen stranden in het parlement. Preventie, zoals de geweldsmeter, wordt ingezet om bewustwording te vergroten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de Noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging, daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Liefde enzovoort met Lex de Groot.

0: heette toen officieel niet meer Prince, maar wel Defcap, oftewel The Artist formerly known as Prince. Uit 1996, Butcher by Gauli Wall. Is trouwens een cover. En daarvoor, als eerste in deel 2, Within Temptation, tezamen met Smash Into Pieces. Somebody Like You. Wink Belix. En ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de allermooiste lastzongs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Uiteraard, het komt er bijna aan. Nog een drietal plaatjes geduld. Het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met bijvoorbeeld eentje voor Toto uit 1979. Corgi Porgi. En wat dacht je van Teddy Pendergrass? Samen met Whitney Houston. Een duetje uit 1986. Deze Hold Me. Een hele fijne avond.
1: Relax.

0: Nothing But Thieves en dat prachtige Impossible. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, wel, daar is het nu eindelijk tijd voor geworden.
1: Ram.
0: De energie van deze week zet je hart in vuur en vlam. Maar vraag tegelijk om even stil te staan bij wat je echt voelt. Singles voelen een sterke drang om initiatief te nemen. En dat kan verrassend goed uitdraaien, als je ook luistert naar de ander. Wie in een relatie zit, merkt dat kleine spanningen snel kunnen oplaaien. Maar evengoed weer verdwijnen, met een eerlijk gesprek. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Rust en verbondenheid staan centraal. Singles genieten van vertrouwde gezichten, maar ergens kan er toch iets nieuws beginnen te groeien. In een relatie draait alles om samen tijd te maken en elkaar opnieuw te waarderen. Een zachte invloed van de maan helpt je om emoties beter te begrijpen en uit te spreken. 8 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Communicatie is jouw sleutelwoord deze week. Singles kunnen een boeiend gesprek hebben dat onverwacht romantisch wordt. Voor koppels is het belangrijk om niet alleen te praten, maar ook echt te luisteren. Er hangt een speelse sfeer die zorgt voor luchtigheid en plezier. Tweeling, je hebt er 6.
1: Kreeft.
0: Je voelt meer dan je zegt en dat kan voor verwarring zorgen. Singles moeten oppassen dat ze niet te snel conclusies trekken. In relaties kan een klein gebaar veel betekenen. Dus onderschat de kracht van aandacht niet. De stand van de maan versterkt je intuïtie, dus vertrouw daarop. 9 knuffelpunten kreeft.
1: Leeuw.
0: Je straalt en dat blijft niet onopgemerkt. Singles trekken aandacht zonder moeite, maar we moeten kiezen voor kwaliteit boven spektakel. In relaties is het een goed moment om samen iets nieuws te ondernemen. Een warme, speelse energie brengt jullie dichter bij elkaar. Leeuw, jij bent de winnaar deze week. Met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Niet alles hoeft perfect te zijn om goed te voelen. Singles mogen wat losser omgaan met hun verwachtingen. Voor koppels is het een week waarin praktische zaken even op de achtergrond mogen verdwijnen. Ten voordele van romantiek. Kleine momenten krijgen een grote betekenis. De maagd heeft er deze week 5 verdiend. En natuurlijk hebben we er nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Balans zoeken blijft belangrijk. Maar deze week mag je ook gewoon volgen wat goed voelt. Singles kunnen iemand ontmoeten die meteen vertrouwd aanvoelt. In relaties ontstaat er harmonie wanneer beide partners ruimte geven en nemen. De invloed van Venus zorgt voor extra zachtheid. 8 knuffelpunten weegschaal.
0: Schorpioen.
1: Diepgang is jouw troef. Singles voelen een sterke connectie met iemand, maar moeten voorzichtig zijn om niet te snel te intens te gaan. In relaties komen verborgen gevoelens naar boven, wat uiteindelijk voor meer eerlijkheid zorgt. Laat controle een beetje los. 7 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Vrijheid en liefde botsen soms, maar deze week vind je een mooi evenwicht. Singles hebben zin in avontuur en kunnen iemand ontmoeten die daarin meegaat. In een relatie zorgt openheid voor hernieuwde energie. Samen lachen is nu belangrijker dan grote woorden. Boogschutter, je hebt er 8.
0: Steenbok.
1: Je neemt liefde serieus, maar deze week mag het wat lichter. Singles ontdekken dat spontaniteit ook iets moois kan brengen. In relaties draait het om vertrouwen en samenbouwen aan iets stabiels. Een subtiele invloed van Saturnus helpt je om duidelijke keuzes te maken. 7 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Je voelt de behoefte om dingen anders aan te pakken. Singles kunnen iemand ontmoeten buiten hun gebruikelijke type. In relaties is het belangrijk om elkaar te blijven verrassen. Kleine veranderingen brengen nieuwe energie in de liefde. 9 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je intuïtie is sterker dan ooit. En dat werkt in je voordeel. Singles voelen meteen of iemand oprecht is en maken daardoor de juiste keuzes. In relaties hangt er een warme, dromerige sfeer die uitnodigt tot verbondenheid. De zachte invloed van de zon geeft je extra zelfvertrouwen. Vissen, jullie hebben er 8 verdiend. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na, want het staat natuurlijk ook nu weer op onze Facebookpagina. En dat schrijf je Liefde spatie ENZ.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

is geschreven door de heren Barry, Robin en Morris Gibb. Ja, dat zijn die van de Bee Gees. En die Barry Gibb verzorgde trouwens ook op deze plaats voor de achtergrondzang tijdens het refrein. Dionne Warwick, uit 1983, All the Love in the World.

zoals je het alweer kan horen, hè, dat betekent dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Uiteraard voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik natuurlijk ook weer een slaapmutsje van jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 1989. Het werd geschreven door Michael Bolton en Diane Warren en geproduceerd door Narada Michael Walden. En die had dus ooit een hit te pakken in de jaren 80 met Gimme Gimme Gimme. De songtekst beschrijft een koppel dat emotioneel uit elkaar is gegroeid en enkel nog de routine volgt zonder de passie van weleer. Barbra Streisand, We Are Not Making Love Anymore. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023 toen hij in de PEGA-commissie zat. Minder dan 5 landen kunnen verantwoordelijk zijn. De commissie waarschuwde voor strengere regels, maar er is niets veranderd. Op een strand in Australië spoelden 6 metalen ballen aan. Vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De ballen, mogelijk gevuld met giftige hydrazine, werden onder politiebewaking verwijderd. Hulpdiensten waarschuwen om afstand te houden en melden bij vondst. De ruimtevaartorganisatie ASA onderzoekt de herkomst. De politie zette vanmiddag een achtervolging in om een verdwaalde hond te vangen die in de Drechttunnel bij de A16 was gerend. Het verkeer werd stilgezet. Met hulp van automobilisten werd het zwart-witte hondje uiteindelijk veilig gevangen. De tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omstanders staat voorop. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging, daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: Een van de mooie hits van de Carpenters hier aan het begin van de late avond. You're the We Only Just Begun. En dat is best wel een beetje van toepassing.
1: Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze mooie aflevering van de late avond. Want het belooft echt een hele leuke uitzending te worden met prachtige muziek. Waarvan je denkt, dat is lang geleden dat ik dat gehoord heb. En is dat nieuw? Ja, inderdaad. En er zit nog meer in. We gaan zo meteen ook luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. Want hij vroeg aan de mensen op straat, wat was uw grootste avontuur? Nou, daar komen hele leuke antwoorden op hoor. Want ik heb al een sneak preview gehad. Dus, en ik ga straks nog een keertje helemaal lekker met jou samen meeluisteren. Midas Dekkers is ook van de partij met een aardige column. Hij gaat het hebben over de kloothobbel. En de Belastingdienst is ook weer van de partij. Want ja, het is altijd wat met die Belastingdienst. En nu gaat het weer over de huurtoeslag die verandert. Maar wat verandert er dan? Nou, je hoort dat straks hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: maandagavond. En Sacrifice. Nou ja, wij offeren onszelf niet op hoor. Echt niet. Nergens voor nodig. We hebben er veel plezier in. Daarom hadden we ook mooie muziek van Adele uitgezocht voor jou. Skyfall. Uit de gelijknamige James Bond film uit 2012. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Gaat alles bij u zo zijn gangetje? Vraagt hij zich af. Of zijn er toch wel zaken die er af en toe eens uitspringen? Gaat van alles bij u ook zo zijn gangetje? En wat was dan uw mooiste avontuur? Jeroen van Gent probeerde op straat antwoord te krijgen op deze interessante vraag. En hier zijn ze, uw antwoorden.
1: Een avontuur kan zitten in hele kleine dingen. Het hoeft helemaal niet groot te zijn. Je kunt zomaar op straat een man van de radio tegenkomen.
2: Dat was toen ik op vakantie was in Costa Rica. Ja. Dat was überhaupt wat avontuurlijk, moet ik zeggen.
1: Ja, Costa Rica.
2: En op een gegeven moment was het heel erg aan het regenen. En we waren heen met wandelen door een riviertje gewaad. En toen we terugkwamen na de regen was dat riviertje geen riviertje meer.
1: Maar? Dus
2: een kolkende rivier. En toen moesten we over een boomstam naar de andere kant zien te komen. Oh. Dat vond ik iets te avontuurlijk.
1: Dat is echt een avontuur.
2: Ja. Ja.
1: Hoe lang geleden is dat?
2: Dat is wel 10 jaar geleden minstens.
1: 10 jaar geleden?
2: Ja.
1: Oké, okay,
2: ja.
1: Nou ja, goed. Maar je kunt erop bogen.
2: Ja.
1: U heeft dat vast aan iedereen verteld.
2: Ja.
1: En nu ook van de radio.
2: Ja, heel Costa Rica was één groot avontuur. We hadden ook een hele grote slang in de tuin. En ik vond het allemaal iets te eigenlijk.
1: Een beetje te avontuurlijk. Ja. Volgende keer gewoon ter Schelling.
2: Ja, of Texel of zo.
3: Militaire dienst, dat is alweer een tijdje geleden.
1: Militaire dienst, ja.
3: Maar dat vond ik wel erg leuk om te doen. Dus 16 maanden opleiding en daarna paraat. En dat vond ik zeg maar een soort vakantie.
1: Oh,
3: ja.
1: Er zijn mensen die dat echt heel anders beleven altijd.
3: Ja, ik vond het wel prettig. Dus na de opleiding even wat anders.
1: Ja.
3: Dus niet meteen voor de klas, maar even 16 maanden wat anders. Ja.
1: 16 maanden was dat?
3: Ja.
1: Het was een echt avontuur.
3: Ja, vond ik wel.
1: Kunt u nog een voorbeeld noemen? Uit die tijd?
3: Bijvoorbeeld een bivak. Dat je met midden in de winter. Dat je door de stromende regen loopt. En dat er dan verteld wordt in een of ander bos. Nou, hier slapen jullie. En dan heb je een slaapzak bij je. Dan moeten eerst alle spullen in de slaapzak. Dus je schoenen en je mitrailleur en je helm en alles in de slaapzak. En het kleine beetje ruimte dat er dan nog over is, daar kun je dan zelf inkruipen. En dan slapen in de stromende regen. Maar dan ben je zo moe van alles wat je die dag gedaan hebt, dat je toch lekker slaapt.
1: Dat is niet stofzuigen, ja. En boodschappen.
4: Okay. Na 8 jaar weduwe toch weer een vriend gevonden.
1: Hey.
4: Nou, vind je dat geen avontuur?
1: Ja, dat is waar.
4: Nou,
1: ja.
4: Dat was het.
1: Maar was het een hele grote gok dan? Of?
4: Nee, dat is gewoon een kwestie van iedereen tegen je zegt van joh, probeer het eens. En het was gewoon klaar. En nu gelukkig. Gelukkiger.
1: Maar het voelde wel avontuurlijk aan, kennelijk.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja, ja. Ja.
5: Een maand in Colombia.
1: Colombia?
5: Ja. En daar ben ik als Massimo, Massimo. Ben ik daar geweest als Massimo en ook als clown. Dus heb ik wel met verschillende mensen ontmoet. En kon ik in ieder geval meerdere malen ook spelen en workshop geven. En dat wil ik terug.
1: U spreekt misschien de taal ook?
5: Ik kan wel verstaan, omdat mijn achtergrond is Italiaans. Dus.
1: Oh, Italiaans? Oké, okay. Ja, ook een Latijnse taal.
5: Ja, absoluut. Ja.
6: Een leuke vakantie naar Sri Lanka was wel heel leuk.
1: Ah.
6: Een avontuur.
1: Dat is een avontuur.
6: Ja, kom je ergens terecht waar je nog nooit bent geweest. Dus dan weet je nog niet hoe je dag gaat lopen. Dat is wel een avontuur, denk ik.
1: Ja.
6: Ja.
1: Het kan ook in het werk zijn, ik weet niet. Avontuur.
7: Nou ja, ik denk dat we allebei een beetje leven voor de vakanties. Dus dat je lekker op weg kan gaan. Dus dat zijn wel altijd de avonturen waar je naar uitkijkt.
1: Dus zeg maar het werk en dan tussendoor die vakantie. En dat is dan een avontuur.
7: Ja, ja. Ik denk wel.
1: Maar zijn er nog eventueel andere avonturen mogelijk? Kan. Je weet het niet.
7: Nou, Niet zo 1, 2, 3.
8: Onbekende tegenkomen, ja, interview op straat. Ja, ja.
7: Dat is een avontuur op zich, ja. Nee, maar het was een heel kort interview, zei je.
8: Ja, ja, nou oké, dan ga ik weer door. Dan ga ik weer.
9: De late avond, iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

prachtig nummer. Uit de jaren 90. Beetje Arabisch zou je kunnen zeggen. And Something Happens, een mooie band. En Parachute op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want die vond het wel passen bij zijn bijdrage van vandaag. Over een paar minuten, een minuut of vier, gaan we luisteren naar een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de kloothommel. Maar zal het daarbij blijven, alleen de kloothommel? Of wijkt het weer helemaal af zoals gebruikelijk? Je hoort het zo meteen. Na Michael Bublé en When I Fall in Love.

0: klootrommel. Stel u voor, u bent een vlotte jongensbloem. En het is voorjaar. Uw meeldralen stijf overeind, de helmknoppen bijkans berstend van het stuifmeel, staat u te pronken in de bloemenwei. Even verderop staat een meisjesbloem. Een wereldwijf. Haar felgekleurde schaamblaadjes verhullen nauwelijks de stamper, blozend, met bovenop, vol vochtige verwachting wijkend, de goddelijke stempel. En het is voorjaar. Wat zou u graag met haar willen bloeien? Maar dat gaat zomaar niet. U kan er niet bij, want u hebt geen voetjes. Met die verrekte rotsteel zit u aan die verrekte rotgrond vast. Noodgedwongen houdt menige jongensbloem het bijhalsreikend uitzien, tot hij het niet meer houden kan en zijn zaadcellen uiteindelijk meegeeft met de wind. Wat een afgang, vergeleken met de kans dat een van zijn cellen zijn geliefde bereikt en bevrucht, was Onan een scherp schutter. Slimme bloemen weten beter. Zij roepen de hulp in van een ander organisme dat wel voetjes heeft, of nog beter, vleugels. Een bij of een hommel bijvoorbeeld. Die lokken ze vakkundig, met behulp van een uitgekiende marketingmix van bladvorm, modetinten, honingmerk en aroma weten ze hun doelgroep vast aan zich te binden. Reclamejongens zouden dus wat minder in rokerige zaaltjes moeten brainstormen en wat meer de hei opgaan, want hier heeft de communicatie tussen merk en consument de perfectie bereikt. Elk merk bloem heeft zijn eigen vaste openingstijden en de klant weet dat, zoals die ook weet welk merk bloem voor zijn tonglengte, vliegsnelheid en energiebehoefte het meest in aanmerking komt. Zodoende wordt elke bloem voornamelijk bezocht door bestuivers die zojuist een bloem van hetzelfde merk hebben aangedaan, wat de bevruchting zeer ten goede komt. En zo gaat het al miljoenen jaren. Alleen de laatste tijd doet zich een probleempje voor. Stel u voor, u bent een spetter van een meisjesbloem. Eerst was u een zaadje, dat viel stom toevallig in goede aarde. U ontkiemde, de kiemblaadjes vingen zowaar voldoende licht op om een stengeltje op te kunnen zetten. Het stengeltje werd een stengel, er kwamen bloemknoppen aan. Al met al maanden werk, een kans van 1 op 1000 dat het lukt. En daar eindelijk gaat u open. Nu moet er snel een bij of hommel komen om u te bevruchten, anders is alles nog voor niks geweest. Daar komt al iemand. Maar een bijenwommel is het niet. Het is een mens die door een perfide loop van het lot van dezelfde geuren en kleuren houdt als een insect. Snel wordt u met stelen al afgesneden en samen met een stel andere geslachtsorganen op steeltjes in een vaas gezet. Op tafel, met heel het gezin eromheen. Gezellig. Is de reclamecampagne dan toch mislukt? Wel nee. Integendeel, juist omdat mensen zo van bloemen houden, kweken ze, vertroetelen ze en spreken ze zelfs toe. Zie de mens in zijn vrije tijd uren, dagen ploeteren in zijn tuintje, spittend, hakkend, zaaiend, potend, dunnend, zo nodig zelfs bestuivend. De bloemen lachen hem stralend toe. Nooit eerder hebben ze zo'n grote kloothommel gezien.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Een van de vele prachtige hits van Lionel Richie hier in Laatavond. Ik wil het toch maar mooi even Do It To Me One More Time. Nou, mag nog een keertje dus. En Jeroen van den Boom kwam ook weer eens voorbij met Het Is Over. Nou, prima. Lekker dus. Zo aan het einde van de dag. Over een paar minuten gaan we praten over de Belastingdienst. En waarom dan wel? Nou ja, de huurtoeslag verandert weer eens. En dat vraagt wel enige aandacht. Dus dat komt er zo meteen aan. Na de LSC Brothers en All For A Reason.

0: Sinds 1 januari zijn de regels voor huurtoeslag anders. Hierdoor kunnen onder andere veel meer mensen huurtoeslag krijgen. Danielle, welkom. Jij bent adviseur bij Dienst Toeslagen en kan precies uitleggen hoe mensen kunnen checken wat de veranderingen voor hen betekenen. En waar je in de buurt terecht kunt voor hulp bij het aanvragen of wijzigen van toeslagen.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Kan je kort uitleggen wat er veranderd is voor de huurtoeslag?
1: Zeker. Ja, allereerst is er geen huurgrens meer. Hierdoor kunnen dus veel meer mensen huurtoeslag krijgen. En daarnaast kunnen jongeren van 21 en 22 jaar ook meer huurtoeslag krijgen. En tot slot tellen servicekosten niet meer mee. Om je huurtoeslag te berekenen, kijken we naar de kale huurprijs.
0: Laten we beginnen bij het begin. Er is geen huurgrens meer. Wat betekent dat precies?
1: Nou, voorheen was er een bepaalde grens voor de huurtoeslag. Was je huur boven die grens, dan had je geen recht op huurtoeslag. Ook al zou je bijvoorbeeld op basis van je inkomen, vermogen en woonruimte wel in aanmerking komen. In 2026 kun je ook huurtoeslag krijgen bij een hogere huur.
0: Hoeveel mensen kunnen door de veranderingen nu huurtoeslag krijgen?
1: Het gaat om ongeveer 100.000 mensen die nu huurtoeslag kunnen krijgen en die dat eerder niet konden.
0: Krijgen mensen met zo'n hogere huur dan ook toeslag op basis van een echte huurprijs?
1: Nee, dat niet. We berekenen de hoogte van de huurtoeslag nog wel steeds tot en met een maximale huur van €932,93. Is je huur hoger, dan krijg je dus wel toeslag, maar alsof je huur eigenlijk dus €932,93 is. Is je huur lager, dan rekenen we wel met de huur die je echt betaalt.
0: Helder, je zei ook dat jongeren van 21 en 22 meer toeslag kunnen krijgen. Hoe komt dat?
1: Ja, klopt. Jongeren van 21 en 22 jaar vielen tot en met 2025 nog onder de zogenaamde jongerengrens. Nu vallen ze onder de hogere grens. Dat betekent dat we een huurtoeslag ook berekenen tot een maximum van weer die €932,93. Voor jongeren tot 21 jaar rekenen we wel nog met een lagere grens. Dat is €498,20.
0: Handig om te weten als je zelf die leeftijd hebt of kinderen die in die leeftijd zijn. Veel jongeren wonen misschien nog op kamers. Geldt de huurtoeslag daar ook voor?
1: Nee, in principe niet. Om huurtoeslag te kunnen krijgen moet je woning namelijk zelfstandig zijn. Dat betekent dat je woning een eigen toegangsdeur heeft, een keuken, een wc en een douche of een bad. En kamers vallen hier dus meestal niet onder.
0: En tot slot had je het ook over servicekosten.
1: Klopt, die tellen niet meer mee voor de berekening van je huurtoeslag. Om je huurtoeslag te berekenen kijken we namelijk naar je kale huurprijs. Dus de prijs zonder bijvoorbeeld de kosten voor de energie van de gemeenschappelijke ruimte.
0: Voor onze luisteraars, hoe weet je wat de veranderingen voor jou betekenen?
1: Nou, als je al huurtoeslag kreeg, dan passen we het voorschot automatisch voor je aan op basis van de wijzigingen. Iedereen heeft hier afgelopen december een brief over gekregen. Wel is het belangrijk om veranderingen in je leven altijd door te geven. Dus verandert er bijvoorbeeld iets in je inkomen of je huurprijs, dan moet je dat doorgeven. Dat kan via de app Toeslagen of via toeslagen.nl. En dan krijg je waar je recht op hebt. Dus doe dit ook gedurende het jaar.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
1: Toeslagen krijg je als voorschot. Dat betekent dat je elke maand alvast geld krijgt. Hiermee kun je bijvoorbeeld een deel van je huur en je zorgverzekering betalen. Hoeveel je krijgt hangt af van hoe je leven er in 2026 naar verwachting uitziet. Bijvoorbeeld hoeveel je verwacht te verdienen. Of ook wel hoe en met wie je woont. En wat zij verwachten te verdienen. Ook het inkomen van bijvoorbeeld inwonende kinderen tellen mee. Die informatie geef je dan aan ons door. En op basis van die inschatting krijg je je toeslagen. En na afloop van het jaar wordt er dan gekeken hoe je leven er echt uitzag. Bijvoorbeeld wat je inkomen echt was. En als dan blijkt dat je te veel toeslag hebt gekregen, dan vragen we om dat terug te betalen. En als dan blijkt dat je te weinig toeslag hebt gekregen, dan krijg je dat alsnog.
0: Oké, belangrijk dus om verandering in je leven altijd door te geven. En wat als je nog geen huurtoeslag ontvangt en denkt, misschien heb ik er door de veranderingen wel recht op?
1: En dan kun je een proef.

0: bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden zijn voor elke toeslag anders. Daarom moet je elke toeslag ook apart aanvragen. Zoals ik net vertelde, moet je voor huurtoeslag bijvoorbeeld een zelfstandige woonruimte huren en je inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. Voor zorgtoeslag moet je dan weer een zorgverzekering hebben en kijken we ook weer naar je inkomen en vermogen. Alle voorwaarden die in 2026 gelden voor de verschillende toeslagen vind je op toeslagen.nl/veranderingen2026.
1: Helder. Wie nu luistert en hulp nodig heeft bij het aanvragen of doorgeven van veranderingen, waar kun je terecht?
0: Nou, je kunt altijd met ons bellen, gratis op 0800 0543. En je kunt ook met ons video bellen of langskomen bij een van onze balies. Daarnaast kun je ook terecht bij hulppunten. Die zitten echt door het hele land, dus ook bij jou in de buurt. Zoals bijvoorbeeld bibliotheken, welzijnsorganisaties en buurteams. Met veel van hen werken we ook samen. Op toeslagen.nl/hulp kun je je postcode invullen en precies zien waar je in jouw buurt terecht kunt.
1: Is die hulp gratis?
0: Ja, alle hulp is gratis. Je hoeft nooit te betalen voor het aanvragen of wijzigen van je toeslagen. En alle hulp vind je dus op toeslagen.nl/hulp.
1: Danielle, dank je wel voor al je uitleg.
0: Graag gedaan. En wie dus hulp nodig heeft of alle voorwaarden nog eens rustig na wil lezen, kijk vooral op onze site.
1: En die site is toeslagen.nl/veranderingen2026. Bedankt Danielle.
2: En jij ook bedankt voor deze bijdrage aan de late avond. En jij bedankt, luisteraar thuis, voor het luisteren naar deze aflevering van de late avond. Maandagavond is er weer één. Dan zit hier Norbert Ketting natuurlijk met geweldige muziek en prachtig onderwerp. Dus luister dan vooral weer. Tot het sluit van de show, The Beach Boys en Kokomo. Ik wens je een mooie nacht, mooie dromen voor zometeen. En als je aan het werk bent en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: heette toen officieel niet meer Prince, maar wel Defcap, oftewel the artist formerly known as Prince. Uit 1996. Badger by Golly Wow. Is trouwens een cover. En daarvoor, als eerst in deel 2, Within Temptation, tezamen met Smash Into Pieces. Somebody Like You. Ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de allermooiste lastzangs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Uiteraard, het komt er bijna aan. Nog een drietal plaatjes geduld. Het liefdeshoroscoop. De tijd gaan we vullen met bijvoorbeeld eentje voor Toto uit 1979. Corgi Porgi. En wat dacht je van Teddy Pendergrass? Samen met Whitney Houston. Een duetje uit 1986. Deze Hold Me. Een hele fijne avond.
1: Relax.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera.

0: camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarnosc als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Moeilands ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Moeilands wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden